toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
4: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
5: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
6: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
7: ja,
6: toch?
7: Absoluut, ja, absoluut.
5: Krijg een helder gehoor op de economie.
8: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
5: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
9: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
5: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
10: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
11: Met jouw feest van de 70s.
10: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
12: En luister vanaf maandag 15 juni
11: naar de 70s Top 1000.
13: Hey, goedemorgen. De platenkasten mogen weer helemaal open. We staan er hier wel meer tegen de muur, maar het is vooral die van de jaren 70 die we veel gaan gebruiken. Want dit is jouw feest van de 70s. Ook in de Good Morning Show. Your golden years. Nostalgie plus. Het nieuws van 7 uur krijg je van Frankie Callion. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. De veelbesproken loontransparantie is nog niet voor meteen. Je zal dus nog niet meteen weten hoeveel jouw collega's gemiddeld verdienen. Normaal moest de Europese richtlijn rond loontransparantie zondag ingaan. Maar ons land heeft 6 maanden uitstel gevraagd aan de Europese Commissie. Dat zegt minister van Werk Clarin Val. De nieuwe richtlijn moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten. En de bedoeling is dat je dus aan je werkgever informatie kan vragen over het gemiddelde loon. Maar in ons land hebben de sociale partners nog geen akkoord gevonden en er is ook nog veel onduidelijkheid over, klinkt het. Het vliegverkeer op onze luchthavens heeft deze ochtend urenlang stilgelegen. Werknemers van de luchtverkeersleider Skies hebben spontaan het werk neergelegd. Ze zijn ontevreden met het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Daardoor zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Op Brussels Airport moeten daardoor een 25-tal vluchten later vertrekken. En ook op de luchthaven van Charleroi en Luik was er hinder. Het vliegverkeer moet nu weer normaal verlopen, maar je houdt best nog rekening met wat vertraging. En de rode duivel Zenol de Bast mist de eerste WK-wedstrijd tegen Egypte over 2 weken. Dat bevestigt bondscoach Garcia. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club en moet revalideren. Hij zal vanavond ook niet kunnen meespelen in de oefenwedstrijd van onze rode duivels in en tegen Kroatië. Ook Leandro Trossard is daar niet bij. Hij krijgt extra rust na de verloren Champions League-wedstrijd zaterdagavond met Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Het wordt wisselend bewolkt met regen en onweersbuien. Die kunnen lokaal ook heel fel zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maximaal tot 22 graden. En morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden.
13: 86 kilometer file al op dit moment. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E313 Lummen-Antwerpen komt er 17 minuten bij, van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E429 Doornik-Brussel verlies je 16 minuten van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen plus 14 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. En ook 14 minuten trager op de E19 Breda-Antwerpen van Brecht tot Kleine Bareel. 12 minuten extra op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwelaan en op de A40 Luik, Brussel, tel je er 11 minuten bij van Haasterode tot Bertem. 10 minuten trager gaat het op de E40 in Brussel, van Aalst tot Grootbijgaarde. Andere vertragingen maximaal 9 minuten nu.
12: The Good Morning Show
10: met Johan Henneman.

muzikale mijlpalen van de jaren 70. Ook daar moeten we stil bij staan tijdens jouw feest van de 70s. En een van de muzikale mijlpalen is ongetwijfeld de soundtrack van Saturday Night Fever. Helemaal gemaakt door Bee Gees, daaruit kwam deze Night Fever. En John Travolta die speelde natuurlijk de hoofdrol, hè? Tony Manero. En hij bewees daarin dat er maar één koning is op de dansvloer in de clubs. En dat was hij. 7:08. Hele goede morgen. Dit is de Good Morning Show. Met Rob de Nijs en zometeen Lindsay de Pol.

0: classic waar vele mensen van dachten, die zijn we vergeten in Lindsay de Pol. Maar nee hoor, die heeft zelfs meegedaan aan het Eurovisie Songfestival in de 70s. Rock Bottom, weet je dat nog? Lindsay de Pol en Sugar Me. Het is bijna 7:15. En daar is hij dan, onze weerman Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Drama, drama, drama. De zomer is weg.
1: Ja. Ja, maar kijk, vandaag wordt het toch niet goed. Er ontstaan de komende uren fikse buien met kans op onweer, hagel, felle windstoten. In de regio Gent zijn er al enkele buien gesignaleerd. Dus als je momenteel nog twijfelt, neem ik de fiets naar werk of school. Ja, eerlijk, misschien dat je in de ochtend nog wel droog op het werk of op school geraakt. Maar terugkeren, dat is een ander paar mouwen. Ik zou misschien toch voor een ander vervoermiddel kiezen. Want ja, in zo'n onweersbui terechtkomen met hagel, dat is toch niet ideaal. En die temperaturen die zijn nog oké voor deze tijd van het jaar. Straks 21 tot 22 graden.
0: Ja, onweersbuien met hagel. De schrik die slaagt mij om het hart. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die dikke bollen die er gevallen zijn. Gaat dat ook weer gebeuren vandaag?
1: Nee, dat denk ik niet. Het zal iets of wat bescheidener zijn. Er kan al eens een hagelbolletje tussen zitten, maar het is eerder een bolletje en al zeker geen golfbal. Zeker niet. Daar is het een beetje te fris voor. Ja, dan moet je echt temperaturen van 4, 25 graden en meer krijgen.
0: Ja, en gaan we die krijgen in de rest?

0: wat fris voor begin juni. Het is eigenlijk wachten tot in de loop van het weekend. Dan wordt het terug warmer met wat meer zon. Maar een terugkeer naar dat standvastige zomerweer van de afgelopen 2 weken, dat zit er toch niet direct meer in.
1: Ja, wie studenten in huis heeft, die weet dat die nu toch wel wat blijer zijn met dat iets koelere weer. Dat helpt het brein beter werken, denk ik.
0: Ja, dat was een beetje traditie, hè. De afgelopen jaren, wanneer die examens kwamen kijken, dan was het plots tropisch warm. Ja, misschien op het eind van de examenperiode, maar het zal toch niet in het begin zijn.
1: Oké, goed. Ik ben heel erg blij, want ik vond dat ook altijd vreselijk zo niet als je moest studeren. Erwin, ik hoor jou morgen terug. Tot dan, hè.
0: Ja, tot morgen.

0: een dikke maand en dan is er het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues, waaraan ook Steve Winwood meewerkt en Robert Smith en Paul McCartney. En Mick Jagger die is trouwens leidt op aan het dromen over toeren. Wow, dat zou ook leuk zijn natuurlijk. Cliff Richard staat voor je klaar met We Don't Talk Anymore. Het is 7:09.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus.

0: Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
1: Rustig,
5: schat. Ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Zalig.
9: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
10: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.

Ze waren er toch ook in de 70s, hoor. Die tropische warmtemaanden, die tropische warmte in juni, als je moest blokken voor de examens. En dan was er soms ook nog voetbal, 2K bijvoorbeeld. Dat was helemaal niet te doen. Dat een mens daar nog door is gesukkeld, die kan bijna niet geloven. Kingston Town, hier.

0: Het is niet omdat er al wat wolken hangen dat het gaat regenen vandaag, dat het zomersgevoel weg is bij Nostalgie Plus. In een Good Morning Show zetten we de zon een beetje kracht bij. Ook al schijnt ze alleen maar in je hoofd en in dat van mij. UB40, zonnige reggae met Kingston Town. Het is 7:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Frankje.
1: Goedemorgen. Twee Belgische onderzoekers hebben de Frankie Collin-prijs gewonnen. Of ook wel de zogenoemde Belgische Nobelprijs. Dat is een van de belangrijkste wetenschapsprijzen in ons land. Kankeronderzoeker Dieter Lambrechts ontwikkelde technologieën om tumoren in kaart te brengen. En darmonderzoeker Patrice Cani bewijst dan weer de link tussen onze darmen en de hersenen. Er hangt ook een mooi prijskaartje aan vast. Ze krijgen zo'n €250.000. Oekraïne is afgelopen nacht zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. Er waren meerdere explosies in onder meer Kharkiv en de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden. Er zouden 2 appartementsgebouwen ingestort zijn. Reddingswerkers vrezen dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. En de rode duivel Thibaut Courtois investeert in Racing Genk. Dat is een club waar hij zijn opleiding tot profvoetballer heeft gevolgd. Courtois wil de club verder helpen groeien en ook internationaal en de sportieve ambities versterken. Het is niet duidelijk hoeveel geld hij precies in Genk pompt. Courtois investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Het wordt wisselend bewolkt met regen- en onweersbuien. Die kunnen lokaal ook heel fel zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maxima tot 22 graden. Morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Meteen wakker en dan uit je bed springen. Dat doe je op Rick James en Superfreak dadelijk. Maar eerst eens naar de files kijken. 138 kilometer in het totaal. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer. De E17 Sint-Niklaas Antwerpen, daar verlies je 23 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E313 Lumme-Antwerpen ook 23 minuten erbij. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de E19 Breda-Antwerpen plus 22 minuten. Van Brecht tot Antwerpen-Noord 22 minuten erbij. Ook op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot de ring rond Brussel op de E19 Mechelen-Brussel plus 17 minuten. Van Zemst tot Machelen en ook 17 minuten trager op de E40 Luik-Brussel van Haasterode tot Berthem. 16 minuten komen erbij op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Machelen-Woluwelaan. Op de E314 Lubbe-Leuven een kwartier extra van Aarschot tot Gasthuisberg. Op de N16 Willebroek-Sint-Niklaas staat er een defect voertuig ter hoogte van Sint-Niklaas Centrum. En dat wil zeggen dat je file moet rijden richting Sint-Niklaas Centrum een kwartier vanaf de krijgsbaan. En de Antwerpse ring dan richting Gent. Een kwartier erbij. Van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Andere vertragingen maximum 12 minuten.
2: Good Morning Show. Met Johan Henneman.

0: Nee, de zombies zijn niet welkom. Niet welkom in jouw feest van de 70s. En al zeker niet als je op dat moment Santana hebt met Greg Walter. Greg Walker, niet Walter, Walker. En hun schitterende versie van deze She's Not There. Nina Simon, die staat klaar voor jou zometeen.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en

man, waarom hoor ik zoveel 70's vandaag? En gisteren ook al wel, omdat jouw feest van de 70's bezig is met de grote finale vanaf 15 juni. De 70's top 1000, waarvoor je kan stemmen, hè? Ook nu al, via nostalgie.plus. Hier is Smokey, Needles and Pins.

12 voor 8. Het busdrama in Buggenhout zindert na, ook in de krantentitels, de voorpagina's van de Vlaamse krant. Dit is het overzicht. In het nieuwsblad gaat het over klachten, al klachten over buschauffeur voor het ongeval. Het laatste nieuws al eerder klachten over rijgedrag chauffeur bij het busdrama van Buggenhout. En Gazet van Antwerpen heeft ook dezelfde titel, al klachten over buschauffeur voor het ongeval. Net als de Standaard, al voor ongeval in Bruggenhout, waren klachten over roekeloos rijgedrag liever van de buschauffeur. Verder in de Standaard, 5 EU-lidstaten willen voortmaken met terugkeerhubs buiten Europa. En het mysterie van de dode haaien in Kokzijde. Ze zijn echt nodig voor een gezonde zee, wordt er aan toegevoegd aan die krantentitel. Het nieuwsblad heeft het ook over Freddy Horion, die mag na 47 jaar de cel verlaten. En Courtois investeert in KRC Genk. Het laatste nieuws heeft twee rode duivels op de voorpagina. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne klaar om weer samen plezier te maken. Vanavond oefenen in het land om 6 uur in Kroatië. En fors meer klachten over storingen bij Telenet, weet het laatste nieuws. De morgen dan, VDAB weigert massaal opleiding secundair. En voegt eraan toe, zonder is iemand zwaar benadeeld op de arbeidsmarkt, zonder diploma, secundair onderwijs. Maar het is niet de snelste weg naar werk, het is wel de duurzaamste weg naar tewerkstelling. Gazet van Antwerpen dan. Winnerclubs stellen steeds meer vrouwen. En moordenaar Freddy Horion, 79, verlaat gevangenis na 47 jaar. Zo. Het belang van Inburg. Meer reizigers voor de lijn in Vlaanderen, weer minder in Limburg. Thibaut Courtois investeert in KRC Genk. En Garcia staat op de voorpagina van Belang van Limburg. Onze bondscoach vanavond, Kroatië-België. Bondscoach heeft volste vertrouwen dat we klaar zijn voor het WK. Dat zijn de titels vanochtend in de Vlaamse kranten deze

0: Zoek hem gerust op nostalgie.plus. Wat kan je ervoor stemmen, hè? Voor de 70s top 1000. Jouw feest van de 70s vanaf 15 juni. J. Vincent Edwards en Love Hit Me. En als je aan het stemmen bent, vergeet die eendagsvliegen niet, hè. Het zou jammer zijn dat je die helemaal uit het oog verliest. En daarom ga ik er straks in rijden naar het nieuws. Billy Swan, ken je die nog? Ja, van I Can Help. Dat is voor zo.
1: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Sst. Luister.
4: Summer deals.
3: Hoor je het ook?
4: Summer deals.
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
7: Met jouw feest van de 70s.
6: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
8: En luister vanaf maandag 15 juni
7: naar de 70s Top 1000.
9: In de jaren 70 kwam de bakker nog elke dag aan huis met vers brood. Ook de brouwer leverde bruin en blond tafelbier bij jou thuis. En elke buurt had eigenlijk zijn winkeltje, een echt buurtwinkeltje.
10: Your golden years.
9: Dit is de Good Morning Show.
10: Nostalgie Plus.
9: Het is 8 uur, nieuws krijg je van Fraukje Kanjong.
11: Goedemorgen. Je houdt best rekening met vertragingen op onze luchthavens. Aanleiding is een staking van de luchtverkeersleider Skies. Die legde afgelopen nacht het werk neer uit onvrede met het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Daardoor zullen er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het vliegverkeer in Zaventem is intussen wel hervat. Zo'n 25 vluchten moeten daar later vertrekken. In Luik, Oostende en Charleroi gaat de stakingsactie wel nog door tot zeker 9 uur. De impact is daar dus wat groter. Er zijn opvallend veel klachten over telecomoperator Telenet. De eerste 5 maanden waren er 1/3 meer klachten over internetstoringen. Het aantal klachten over storingen met Telenet-bundels, dus zowel internet als televisie, verdubbelde zelfs. Dat meldt de ombudsdienst, schrijft het laatste nieuws. Telenet bevestigt dat er lokaal netwerkproblemen zijn omdat er wordt gewerkt aan de uitrol van glasvezelkabels. Het probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Oekraïne is de afgelopen nacht zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. Er waren meerdere explosies in onder meer Kharkiv en de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er vielen zeker 9 doden en bijna 100 gewonden. Er zouden zo'n 2 appartementsgebouwen ingestort zijn. Reddingswerkers vrezen dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. En de rode duivel Thibaut Courtois investeert in Racing Genk. Dat is de club waar hij zijn opleiding tot profvoetballer heeft gevolgd. Courtois wil de club verder helpen groeien, ook internationaal, en de sportieve ambities versterken. Het is niet duidelijk hoeveel geld hij precies in Genk pompt. Courtois investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Het wordt wisselend bewolkt met regen en onweersbuien. Die kunnen lokaal ook heel fel zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maxima tot 22 graden. Morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden. En ook donderdag nog regenachtig tot 20 graden.
9: 231 kilometer file. Het is dus erg druk onderweg. De vertragingen van 20 minuten en meer. De Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je momenteel 36 minuten. Komt door een ongeval ter hoogte van Borgerhout file vanaf Antwerpen-Noord. Op de E313 Lummen-Antwerpen komt er ook 35 minuten bij. Van Herendals-West tot Antwerpen-Oost, 32 minuten trager. Op de E19 Breda-Antwerpen van Brecht tot Antwerpen-Noord. Op de E429 Doornik-Brussel, daar verlies je 31 minuten. Van Tubeke tot de ring rond Brussel. Op de E17 Gent-Lille zitten we met een ongeval met een vrachtwagen. Ter hoogte van Aalbeke 28 minuten erbij vanaf Deerlijk. Op de N16 Middelbroek Sint-Niklaas zorgt een defect voertuig voor problemen. Ter hoogte van Sint-Niklaas Centrum. Je verliest 27 minuten vanaf de krijgsbaan. De buitenring, of liever de binnenring rond Brussel, 26 minuten erbij van Expo tot Machelen-Woluwelaan. 25 minuten trager op de E40 Luik Brussel van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. 24 minuten extra op de E19 van Zems tot Machelen en plus 22 minuten op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West.
7: The Good Morning Show
6: met Johan Henneman.

Maar zijn muziek die viel niet echt in vruchtbare aarde. Hier in Europa deed het vooral heel erg goed in de Verenigde Staten. Maar scoorde toch één keer een dikke hit. En dat is voldoende voor een plek in de 70s top 1000. Stemmen maar op Billy Swan en I Can Help. Het is 6 over 8. En we werden overspoeld door Franse hits in de jaren 70. Weet je dat nog? En Joe Dassin was er zo eentje. Die draai ik zo na Stevie Wonder.

Als je dit hoort, dan weet je dat we elke dag in de jaren 70 gewoon begonnen, al fluitend, al zingend. Het ging toch makkelijk, hè, met zo'n heerlijk nummer van Joe Dassin. Ça va pas changer le monde. Heeft er nog veel meer gehad. Grote hits, en die hoor je zeker nog in jouw feest van de 60's. Ja, het is niet zo mooi weer vandaag. Het is wat frisser weer dan gisteren. En het KMI heeft code geel uitgegeven voor onweer in Wallonië, Brussel, de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. Houd daar dus rekening mee.

0: in Funky Town. Dat hoor je eraan, hè? Bij Lips Inc. 8:45. Dit is de Good Morning Show met Eagles zometeen in One of These Nights.
1: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Het beste uit de 60s,
3: 70s
4: en 80s.

Een strandwandeling in Kokzijde of de Pannen. Dan zou je wel eens op dode haaien kunnen botsen. Want intussen zijn er al meer dan 100 van die haaien aangespoeld. Meestal gaat het om vrouwtjes, vaak met ongeboren jongen. Ja, ze weten nog niet helemaal hoe het allemaal komt. Dat zoeken ze momenteel uit. En haaien die zijn beroemd geworden in de jaren 70. Een beetje nog, halfweg de jaren 70. Die grote mensetende haai die ons bang maakte in de filmzalen. Die grote film, die spannende film van Steven Spielberg. Jaws, daarover heb ik het.

Er waren twee dingen heel belangrijk in het leven van Julio Iglesias. De muziek natuurlijk, het podium en zijn liefdesnestje. Zeg maar nest. Ja, hij hield van romantiek, dat is wel duidelijk. Julio Iglesias met Quiéreme Mucho. Quiere.

0: rolde over de tongen en stond in de boekjes, in heel veel boekjes, zeker in de 70s. En daarna ook nog altijd hoor. Julio Iglesias, en geef hem liefde, geef hem heel veel liefde. Dat smeekt hij hier bij Nostalgie Plus, in jouw feest van de 70s. Je luistert naar de Good Morning Show, het is 8:50. En hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Vraukje Kallion.
1: Goedemorgen. Als je schade hebt aan bijvoorbeeld je veranda of auto door de hevige regen- en hagelbui van afgelopen weekend, dan meld je dat best bij het Vlaams Rampenfonds. Dat roept Vlaams minister-president Diependalen op. Op basis van alle meldingen kan de Vlaamse regering de zware storm mogelijk erkennen als ramp. En dan kan je een schadevergoeding aanvragen. De meeste schade wordt ook gedekt door je brandverzekering. Twee Belgische onderzoekers hebben de Frankie Collin-prijs gewonnen, of ook wel de zogenoemde Belgische Nobelprijs. Dat is een van de belangrijkste wetenschapsprijzen in ons land. Het gaat om twee wetenschappers die baanbrekend kanker- en darmonderzoek uitvoerden. Ze krijgen bovenop de eer ook zo'n 250.000 euro prijzengeld. En Denemarken heeft een nieuwe regering met opnieuw Mette Frederiksen als premier. Dat zegt ze zelf na bijna 70 dagen onderhandelen. Haar sociaal-democratische partij behaalde eind februari de meeste stemmen en vormt nu een centrum-linkse minderheidsregering. Want de vier partijen samen haalden niet genoeg stemmen voor een meerderheid. Het wordt Frederiksens derde ambtstermijn als premier. En het weer, het wordt wisselend bewolkt met regen- en onweersbuien die lokaal ook heel fel kunnen zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maximaal tot 22 graden. Morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Marvin Gaye met Sexual Healing past perfect bij Julio Iglesias van daarnet. Die komt er dadelijk aan, maar eerst eens naar de weg kijken. Toch nog altijd 200 kilometer file, de vertragingen van 20 minuten en meer. De E429 Doornik-Brussel plus 36 minuten vanaf Tubeke richting Nijvelse Steenweg. Op de E19 Breda-Antwerpen 35 minuten trager van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. 35 minuten erbij op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Een half uur extra op de N16 Willebroek Sint-Niklaas, vanaf Krijgsbaan tot Koningin Astridlaan. Op de Brusselse binnenring komt er 26 minuten bij, van Expo tot Machelen-Boluwelaan 25 minuten trager. Op de E19 Mechelen-Brussel, van Zems tot Machelen 24 minuten erbij. Op de E40 Brussel-Gent, van Aans tot Meelbeke 23 minuten extra. Op de A12 Boom-Antwerpen, van Boom tot Willerijk en van Heverlee tot Sint-Stevens-Woluwe ook al 23 minuten. En dan zit je op de E40 Luik-Brussel. Een ongeval ter hoogte van Borgerhout zorgt problemen op de ring van Antwerpen richting Gent. 20 minuten vertraging daar vanaf Antwerpen-Noord. Andere vertragingen die lopen op tot 19 minuten nu.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Dries en Cor, Nancy en Chuzzle, Adriano Celentano. Zo vieren we de Italiaanse feestdag, de nationale feestdag. Met een classic uit de 70s. Wat had je anders verwacht? En, je weet het, hè, straks om 10 uur. Niet echt vrouwentongen, maar wel Leen gaat vreemd XL. Helemaal in het Italiaans met jouw Italiaanse top 30. Niet vergeten, hè. En ik wil het ook over Vlaamse kleinkunsteren. Echt waar, heeft ook met de jaren 70 te maken. Doe ik na Jefferson Airplane. Die komen er dadelijk aan met Somebody to Love.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...

Stemmen voor de 70s top 1000, dat doe je via onze website nostalgie.plus. Daar kan je je drie favorieten aanduiden en nog een suggestie geven. Zeker doen. En jouw verhalen over de 70s, die kwam je daar ook kwijt. Dan kan je ook vertellen waarom je voor die nummers gekozen hebt. En misschien mag je dat binnenkort ook hier op de radio doen. Gezellig, dan belt een van mijn collega's of ik jou gewoon, hè, op een ochtend. Zou zomaar eens kunnen. En vergeet, als je aan het stemmen bent, niet te stemmen op Vlaamse songs. En dan zeker kleinkunst, want kleinkunst, ja, dat waren hoogdagen in de jaren 70 voor Vlaamse artiesten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Johan Verminne en aan Chris de Bruyne, die zijn carrière begon samen met Lamp en Lazarus. Lamp, Lazarus en Chris, bekend van de onverbiddelijke zoener. Werd ontdekt trouwens door Wannes van der Velde, die Chris de Bruyne, en had hele grote hits. En een van die hits, waarop je zeker punten mag geven als je stemt, is

Kenny Rogers is de auteur van een grapje over Dolly Parton. Hoe noem je Dolly Parton die in een badkuip ligt? Was zijn vraag. Het antwoord is Islands in the Stream. En Dolly Parton die kon er ook nog hartelijk om lachen. Dus alles goed eigenlijk. Hè? De Good Morning Show, het is 7 voor 8.

0: Zingende families, er waren er wel wat in de 70s. Denk maar aan de Jacksons en aan die zussen, aan Sister Sledge. En die zussen die ga ik draaien, zometeen na het nieuws.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
9: Bitterballen, hey, hey.
8: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
14: Met jouw feest van de 70s.
13: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus.
15: Hey. En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
0: Oh, wat haatte ik mijn kapper in de jaren 70. Ja, die wou het altijd kort en ik wou het lang. En dan ging je voor een kappersbeurt. En dan duurde het weer maanden voordat haar weer op de gewenste lengte was. Goedemorgen.
16: Your golden years. Nostalgie plus.
0: Bijna 9 uur. Het nieuws krijg je van Vrouwtje.
17: Goedemorgen. De veelbesproken loontransparantie is nog niet voor meteen. Je zal dus nog niet meteen weten hoeveel jouw collega's gemiddeld verdienen. Normaal moest de Europese richtlijn rond loontransparantie zondag ingaan. Maar ons land heeft 6 maanden uitstel gevraagd aan de Europese Commissie. Dat zegt minister van Werk, Larijn Val. De nieuwe richtlijn moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten. Maar in ons land hebben de sociale partners nog geen akkoord gevonden. En er is ook nog veel onduidelijkheid. Over klinkt het. In de luchthaven van Luik, Oostende en Charleroi staken de luchtverkeersleiders normaal nog een half uurtje. Daardoor hou je best rekening met nog vertragingen. In Charleroi zijn 30 vluchten geschrapt, in Luik zijn 20 vluchten getroffen. Het vliegverkeer in Zaventem is intussen wel hervat. Daar moeten zo'n 25 vluchten later vertrekken. De luchtverkeersleiders staken tegen het nieuwe digitale controlecentrum in Namen. Daardoor zouden er minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om illegale asielzoekers sneller het land uit te zetten. Wie een bevel krijgt om het land te verlaten, maar niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat zal ook kunnen in de zogenoemde terugkeerhubs in landen buiten de Europese Unie. Ook gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen kunnen daar opgesloten worden. Onder meer Denemarken maakte al afspraken met Rwanda en Italië bouwt zo'n detentiecentrum in Albanië. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch en noemen de nieuwe regels erg gevaarlijk. En Denemarken heeft een nieuwe regering met opnieuw Mette Frederiksen als premier. Dat zegt ze zelf na bijna 70 dagen onderhandelen. Haar sociaal-democratische partij behaalde eind februari de meeste stemmen en vormt nu een centrum-linkse minderheidsregering met 3 andere partijen. Het wordt Frederiksens 3e ambtstermijn als premier. Het wordt wisselend bewolkt met regen en onweersbuien die lokaal erg fel kunnen zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maxima tot 22 graden. Morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden. En ook donderdag nog regenachtig tot 20 graden.
0: Het schiet precies niet op vanmorgen. 195 kilometer file nog. Geef Flitsmeister aan. Ik heb voor jou de vertragingen van 20 minuten en meer. Op D40 Luik-Brussel een half uur erbij van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. 27 minuten extra op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwe aan. Op D313 Lummen-Antwerpen 26 minuten erbij van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Ook 26 minuten trager op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Leonard. Op de E429 Doornik-Brussel verlies je 25 minuten van Tubeke tot Nijverse Steenweg. Op de A12 Boom Antwerpen verlies je 22 minuten van Boom tot Willerijk. 22 minuten erbij ook op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. En ook al 22 minuten extra op D40 Gent-Brussel van Afligem tot Sint-Agatha-Berchem. Plus 20 minuten op de Antwerpse ring richting Gent van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En er is een ongeval gebeurd op die ring van Antwerpen richting Gent. Daardoor verlies je 16 minuten vanaf Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Andere files maximaal een kwartier nu.
15: The Good Morning Show
13: met Johan Henneman.

John Travolta had zich geen betere start kunnen dromen in de 70s. Met Saturday Night Fever en met Grease natuurlijk. Hè. Daaruit komt zometeen John Travolta's Sandy. Een rol vertolkt in die film natuurlijk door Olivia Newton-John. Het is 8:30 in The Good Morning Show. En dit was een televisieshow. Een comedy rond de familie Bundy. Love and Marriage. Married with Children natuurlijk. Met Frank Sinatra.

is dan toch goed gekomen tussen die twee. Toch in de film Grease. John Travolta. Ik wil het over een andere grote dame hebben, over Serena Williams. Ze heeft gisteren aangekondigd dat ze weer wil gaan tennissen. 44 is ze intussen en dat nieuws is ontzettend goed onthaald. Zeker bij de dames op Roland Garros. Coco Gauff die zei meteen dat ze hoopte van tegen Serena Williams te spelen. En ook Naomi Osaka kijkt uit naar de terugkeer van Serena Williams. Net als Arina Sabalenka. Ja, die zou het wel vet vinden mocht het nog eens gespeeld worden. Dat heeft ze al eens gedaan trouwens. Enkele jaren geleden op de Australian Open. En nee, ze heeft toen niet gewonnen van Williams. Die won van Sabalenka met 6-4, 2-6 en 6-4. Als je je die wedstrijd nog kan herinneren. Ze gaat een eerste keer spelen op het WTA-toernooi Queens. En daarvoor heeft ze een wildcard gekregen. En het is de bedoeling dat Serena Williams haar terugkeer, dat ze die maakt op Wimbledon. En Wimbledon

0: van je luizenzetel of van je stoel. Hangt er een beetje vanaf hoe je naar thrillers keek en kijkt. In de jaren 70 zijn er toch een paar stevige geweest waar ik toch wel redelijk bang van was. George Harrison, die was er wel nog in de jaren 70. De Beatles niet meer, maar George Harrison en andere Beatles wel. We draaien My Sweet Lord zo meteen.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Kissie, Keno, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Autoruitstuk. Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: De lichten flitsen.
11: De drums knallen.
12: De gitaren huilen.
11: En de stemmen stralen.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien, hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
3: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
4: Muurprotect.

0: Een film met Doris Day. Dat was ergens in de jaren 50, als ik me niet vergis. Maar Doe Maar vond niks anders op tv en maakte dan maar een nummer in de plaats. 1:30, de verkeersproblemen zijn er nog altijd hoor. Nog altijd dik 100 kilometer, 113 om precies te zijn. File, de vertragingen van een kwartier en meer op de E313. Lumme-Antwerpen komt er 40 minuten bij, van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent 35 minuten trager, van Antwerpen-Noord tot Le Grellelaan. 22 minuten erbij op de E40, Luik-Brussel van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. De binnenring rond Brussel, daar verlies je 20 minuten, van Expo tot Machelen-Woluwelaan. 19 minuten trager op de E19 Breda, Antwerpen van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord en een kwartier erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 14 minuten max.
1: Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

0: weekend in je favoriete discoclub was niet compleet zonder muziek van Billy Ocean. En die grote danshits die waren er al in de 70s. Hè. Zoals deze Red Light. Jerry Lee Lewis. Dat is ook een rol van de bovenste plank. Luister maar naar Great Balls of Fire dadelijk.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
1: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Het beste uit de 60s,
3: 70s
7: en 80s.

Fine. So, kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Play on that, somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. This great balls of fire. Jerry Lewis and the Great Balls of Fire. En dan wil ik nu even tijd maken voor wat er allemaal gaat gebeuren het komend weekend. Er gaat heel veel gebeuren. Het is een druk sportweekend met voetbal op vrijdagavond. Onze Red Flames die nemen het op tegen Luxemburg. Onze Rode Duivels die spelen ook in het weekend vriendschappelijk tegen Tunesië. Dat is voor zaterdagavond. Zondag is er de grote prijs van Monaco. Er is ook wielrennen met de Brussels Classic. Er is het finale weekend van Roland Garros, de Giro d'Italia voor dames. Die is ook nog altijd bezig. Ja, sportliefhebbers gaan wel aan hun trekken komen. En wij muzikaal, hè? Ja, dat gaan we vrijdagochtend doen in de Good Morning Show. Wat heb ik nodig voor vrijdagochtend? Wel, classics, hits. Jouw favoriete hits uit jouw golden years die te maken hebben met sport. Zoals bijvoorbeeld The Runner van de 3 Degrees. Dan zitten we aan het lopen. En Born to Run van Bruce Springsteen kan daar ook nog bij. Boxen met Survivor, Eye of the Tiger. De Oosterse vechtkunst kan ook. Carl Douglas, Kung Fu Fighting bijvoorbeeld. We Are the Champions van Queen. Enzovoort, enzovoort. Keuze genoeg in jouw golden years. Bezorg mij vandaag nog de hits, de favoriete hits rond sport uit jouw golden years. En dan gaat Tione Tony die draaien. Vrijdagochtend. En je kan me die bezorgen via WhatsApp. Hè? 0477-900-800. 0477-900-800. En dan maken wij er een extra sportieve Good Morning Show van My Friend the Wind. Hier is Demis Roussos.

We hebben hier de Nostalgie Plus alvast de Italiaanse vlag gehesen. Die wappert in de wind. Het is dus tijd voor pasta, pizza, gelato, latte macchiato. En vooral veel Italiaanse muziek in Leen gaat heel erg vreemd. De Italiaanse top 30. Veel plezier daarmee.

0: beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
2: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
9: Mm-hmm.
8: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
9: Dat klopt.
8: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
9: Yes.
8: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
9: Joehoe.
8: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
9: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
8: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
9: Ja, zeker. Ja.
10: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
14: Zalig.
15: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
16: Auguro a tutti gli italiani una felice festa nazionale. Your golden years, nostalgiepers. En dan nu gewoon in het Nederlands. Het nieuws krijgen we van Frankje Kallion. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het federaal parket wil 3 Nederlanders vervolgen voor de poging tot gijzeling van ex-minister van Justitie van Quickenborne 4 jaar geleden. Dat schrijft het Nieuwsblad. 2 jaar geleden was er volgens het parket nog onvoldoende bewijs, maar na extra onderzoek zijn er nieuwe bewijzen opgedoken tegen 6 verdachten. Van Quickenborne en zijn gezin werden overgebracht naar een safehouse nadat de politie een auto vond met wapens in de buurt van zijn huis. De veelbesproken loontransparantie is nog niet voor meteen. Je zal dus nog niet meteen weten hoeveel jouw collega's gemiddeld verdienen. Normaal moest de Europese richtlijn rond loontransparantie zondag ingaan. Maar ons land heeft 6 maanden uitstel gevraagd aan de Europese Commissie. Dat zegt minister Van Werk klaar in val. De nieuwe richtlijn moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten. Maar in ons land is er nog veel onduidelijkheid over, klinkt het. De Europese Unie heeft een akkoord gesloten om illegale asielzoekers sneller het land uit te zetten. Wie een bevel krijgt om het land te verlaten, maar niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat zal ook kunnen in de zogenoemde terugkeerhubs in landen buiten de Europese Unie. Ook gezinnen met kinderen en niet begeleide minderjarigen kunnen daar opgesloten worden. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch en noemen de nieuwe regels erg gevaarlijk. Het is erg betrokken met de regen- en onweersbuien die lokaal ook heel fel kunnen zijn. Aan zee wordt het in de namiddag droger met opklaringen en maximaal tot 22 graden. Morgen nog veel buien, daarna wordt het droger vanaf het westen bij 21 graden. En ook donderdag nog regenachtig tot 20 graden.
16: Dankjewel, Frankje. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je meer dan een half uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring 20 minuten van Anderlecht tot de Astridlaan. E40 en Brussel 18 minuten van Ternat tot Sint-Agatha-Berchem. En op de R1 Antwerpen-Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd. En dan gaan we er nu aan beginnen.
18: Leen gaat vreemd. XL, de Italiaanse top 30.
19: Met Leen de Marais.

0: Italiano vero.
1: En ik ben eraan begonnen met alle Italianen een fijne nationale feestdag toe te wensen. Toto Cotugno. En voor onze gelegenheid om 2 uur lang de 30 beste Italiaanse canzoni op ons af te laten komen. Door jou bij elkaar gestemd. Mamma mia, che bello. Een eerste Toto Cotugno dus op nummer 30. Il Veliero.

is de enige andere taal die we even dulden in deze leen gaat vreemd XL, omdat hij het zo goed doet met de eerste Zucchero Senza una Donna. En ook Umberto Tozzi mag twee keer. Voor mij mocht hij op één, voor jou op zes.

0: Nog maar een kwartier bezig en de gelukspiek bij Philippe staat al op 10. En hij zal niet de enige zijn, vermoed ik. Gloria van Umberto Tozzi, heerlijk om die om 10:15 morgens al te horen. Zometeen op nummer 26, de oudste van deze Italiaanse top 30.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Leen gaat vreemd. XL, de Italiaanse top 30.
12: Nostalgie Plus.
13: Nummer 26.
14: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Domenico Modugno. In Italië werd hij de eerste cantautore genoemd, singer-songwriter. Waarom een Engels woord gebruiken als we er een Italiaans voor hebben? Zo zijn de Italianen. Gianni Nannini nu en daarna Viva la Mama. Maar eerst Ima

0: nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
1: Leen gaat vreemd. XL. De Italiaanse top 30. Nostalgie.
2: Nummer 24.
3: Hola tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

Italianen en hun moeders. En vooral Italianen en de pasta van hun moeder. De eer van beide bewaken ze met hun leven. Er is ook een krullenbal ingestemd met wellicht het meest liefelijk liedje van deze top. La pulce d'acqua. La pulce.

0: Wat is dat toch met dat Italiaans stuurt Louisa? Alles wordt zoveel zonniger. 2 uur genieten en ik moet mijn Italiaans bijschaven voor ik met vakantie vertrek, zegt Louisa. Doe dat terwijl je hier meezingt. Liefste Louisa, de watervrouw La Pulce d'Acqua van Angelo Branduardi. Daarnet hadden we al de oudste song van deze Top Volare. Zometeen het jongste liedje uit deze lijstje uit 1997.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: Artiest Top 1000 van Nostalgie Plus. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
11: Uw mobiliteitsbudget?
10: Ja.
11: Laten we samen eens kijken.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: Richie, citroen met framboos.
14: Richie, Belgische limonade.
15: Altijd verfrissend.
16: Richie.
17: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ach, wat een heerlijk liedje van Nek en Laura Nonche. Zo is het. En nu de discovloer op. Met veel poepoes en veel geflits. En vooral de stem die vanuit een Italiaanse kelder komt van Pino D'Angio.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

Italiaanse disco van Pino Danjo, Ma Quale Idea. En daarmee zijn er 10 gepasseerd in deze Italiaanse top 30. Op nummer 20, een liedje dat zingt als een schilderij van Michelangelo. Je ziet die traan zo naar beneden glijden, Bobby Solos.

Italiaanse accordeon van Paolo Conte in Max. Twee keer is Eros Ramazzotti in deze Italiaanse top 30 gestemd door jullie. In eerste keer op 18, de single waarmee hij zich in België definitief op de kaart zette. En hij is er niet meer weg geweest. Ma che bello questo amore. Hier is Eros Ramazzotti.

Volontair. Komt hij dus nog eens langs? Ma che bello questo amore. Eros Ramazzotti, Tozzi en Raf winnen, deden ze niet in 1987 op het Eurovisie Songfestival. Niets was opgewassen tegen Johnny Logan, maar een fantastische song is er wel overgebleven. Op nummer 17, Gente di Mare.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Precies in de helft van deze heerlijke Italiaanse top. Dat wil zeggen dat de 15 beste canzoni er nog aankomen.
5: Your golden years, nostalgie plus.
6: Het is dik 11 uur, hoog tijd voor het nieuws. Krijgen we van Fraukje Kallion. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Op de E34 tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere auto's aangereden. Ook een motorrijder werd daarbij geraakt. Dat bevestigt de federale politie. De schade is groot. Een aantal auto's werden zwaar beschadigd en enkele mensen raakten ook gewond. De politie kon de man 25 kilometer verder oppakken. Het is niet duidelijk wat hem bezielde om zo roekeloos te rijden. Het federaal parket wil 3 Nederlanders vervolgen voor de poging tot ontvoering van ex-minister van Justitie van Quickenborne 4 jaar geleden. Dat schrijft het Nieuwsblad. De politie vond een auto met wapens in de buurt van zijn huis. Van Quickenborne en zijn gezin moesten toen onderduiken in een safehouse. De politie pakte 6 verdachten op, maar volgens het parket was er toen nog onvoldoende bewijs om ze te vervolgen. Na extra onderzoek moeten nu 3 verdachten voor de rechter komen. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zitten 140.000 mensen zonder stroom na de zware Russische aanvallen afgelopen nacht. Rusland vuurde meer dan 650 drones en 73 raketten af op meerdere steden in Oekraïne. In Dnipro zijn 9 mensen omgekomen, in Kiev minstens 4. Er vielen ook al zeker 100 gewonden. En het aantal kan ook nog verder oplopen, want mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Het is betrokken met soms felle regen- en onweersbuien. Aan zee wordt het in de namiddag droger met maximaal

0: tussen 17 en 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en zo'n 20 graden. Ook donderdag en vrijdag is er nog kans op regen. En ook wat frisser dan, vrijdag temperaturen tussen 13 en 17 graden.
1: Leen gaat vreemd, XL, de Italiaanse top 30.
2: Met Leen de Marais. Nummer 15.

0: gaat vreemd. XL, de Italiaanse top 30.
1: Als we gaan foefelen, dan moet jij beginnen. A far l'amore, comincia tu. De keuze van luisteraar Luc. En de keuze van journalist en Italië-kenner Willem van Mullum. Vorige week in Vrouwentongen nog, nadat we het over zijn boek Theater van de Schoonheid hadden. A far l'amore, comincia tu. Dat kan je alleen in Italiaans zo schoon gezegd krijgen door Raffaella Cara. En kijk eens wie we hier hebben. Ons klontje Italiaanse suiker.

De tweede en laatste Zucchero Fornaciari. Zometeen een vlugje opera in deze Italiaanse top 30. Na deze echte Italiaanse canzone van Albano en Romina Power, Felicità.

Je hebt het gevoel dat hij nog even kon doorgaan. Wat een hit was dat toch in 96. Andrea Bocelli, Conte, Partiro. Mijn dochter en mijn nichtje waren toen ze jaar of zes en die zaten dan van achter bij mij in de auto dat gewoon fonetisch mee te zingen. Bijzonder grappig was dat. Ook twee Belgische Italiaanse songs in deze top 30 naar aanleiding van de Italiaanse Nationale Feestdag. Zometeen

0: korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
11: Zalig.
12: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
13: Leen gaat vreemd, XL, de Italiaanse top 30.
14: Bij Nostalgie Plus,
15: nummer 11.

een ode aan toen nog prinses Paola. Hij was er een beetje verliefd op, denk ik. Adamo Dolce Paola. In 1964. Salvatore Adamo wordt in november 82 jaar. En doet nog altijd zijn ding op de planken. Gent binnenkort, Antwerpen, Hasselt. Hij blijft gewoon gaan. Eén plaats hoger. Mattia Bazar. En daarmee komen we in deze Italiaanse top 30 de top 10 binnen. Ti sento.

0: Edeba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Edeba Meubelen. Thuis in wonen.
1: Leen gaat vreemd. XL. De Italiaanse top 30.
2: Nostalgie. Nummer 9.

Een hele heropleving. Is het een heropleving bezig? Sarah Perchetti Amo. Het zal zijn omdat ik van je hou. Ricky en Poveri. En één plaats hoger. Numero sette. Dus zijn ze met z'n vijven en komen uit het uiterste zuiden van Italië. Campania, Pietro, Gianni, Donato, Domenico, Massimo. Dat zijn zeker twee pakken spaghetti die de mama moet opzetten. Il Santo California. Tornerò.

Scusi, mi sono sbagliata. Dit was numero 8. Il Santo California. En Tornero uit 1975 zou misschien ook wel een plaatje verdienen in onze 70s. Top 1000 die eraan komt als jij hem erin stemt via onze site. Eén plaats hoger dus op nummer 7, de

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
4: Dat is wel een naald, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: Leen gaat vreemd, XL, de Italiaanse top 30. Nostalgie
12: Plus. Nummer 6.

Alice Battiato, I treni di tot zeur, had misschien ook op één gemogen van mij een festivalliedje. Echt, dat vijfde eindigde op het Eurovisie Songfestival in 84. Zo melancholisch. Regen en onweer en donder. Het deert allemaal niet, volgens Daniel, met deze Italiaanse top. Dat Zuiderse gevoel. En ook voor Isabel is het 100% genieten. Zij is in de zevende Italiaanse hemel. Zometeen twee meisjes. Die dus bij de laatste zijn, hè, de laatste vijf, gaan we in zometeen. Het eerste meisje ging in 1964 met de hoofdprijs lopen op dat Eurovisie Songfestival. Ze was toen 16 jaar en zong met recht en reden: Ik ben te jong voor de liefde. Giuliola Cinquetti.

0: Zo'n deugd gedaan om dit mooie La Solitudine van Laura Pausini nog eens helemaal mee te zingen. Jullie hebben Eros Ramazzotti twee keer in deze Italiaanse top 30 gestemd. Cose della Vita staat op nummer 3.
1: Nostalgie. Numero 3.

0: nummer 2, Cose della Vita van Eros Ramazzotti. En op nummer 2, de song die een van de meest gemuzakte en gestreetspeelde songs is. Dat is zijn geen woorden, maar wel goede woorden voor de song gemaakt door een groot artiest van bij ons, Marina van Rocco Granata.
1: Nummer 2.

0: Granata.
1: Leen gaat vreemd, XL, de Italiaanse top 30.
0: En dan jouw nummer 1. Een song die hopelijk ook hoog gaat scoren in onze 70s. Top 1000 vanaf 15 juni. En waar je nu al volop voor kan stemmen natuurlijk. En waarvoor Serge zijn agenda gaat leegmaken en thuiswerken stuurt hij. Schitterend idee, Serge. Maar eerst naar het liefdesliedje van de 70s. Wat zeg ik? Het liefdesliedje. Zeker als het in het Italiaans moest gebeuren, die liefdesverklaring. Volgens jullie de allerbeste Italiaanse song. Grazie mille, ti amo, van Umberto Tozzi.

0: is 70s maand bij Nostalgie Plus.
1: Met jouw feest van de 70s.
0: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
2: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000.
3: Ik krijg zin om meteen naar Italië te vertrekken, na die Italiaanse top 30. Dankjewel, Bella.

0: Goedemiddag. De bestuurder die met zijn bestelwagen minstens 20 andere auto's aanreed op de E34 had te veel gedronken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man van 40 reed gisteravond tussen Zelzate en Maldegem zwalpend over de weg. Hij botste tegen verschillende auto's en ook tegen een motorrijder. Dat is te zien op beelden op sociale media. De ravage is groot, een aantal auto's werden zwaar beschadigd en enkele mensen raakten gewond. De man is intussen opgepakt. De politie heeft twee jongeren opgepakt voor een steekpartij in het Antwerpse Kiel. Het gaat om een verdachte van 17 en ook het slachtoffer van 18 zelf. Bij een gevecht gisteravond tussen een tiental jongeren werd een mes getrokken. Daarbij raakte één iemand gewond, die werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar omdat de omstandigheden nog onduidelijk zijn, is het nu ook het slachtoffer gearresteerd. Ook de aanleiding wordt nog onderzocht. En de historische vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters beslist. De rivaliteit tussen de twee steden gaat al terug tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters is het een prachtige vete zonder haat of agressie. Maar denken de twee steden gewoon dat de ander net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Ze werkten daarom voor het eerst samen aan een fiets- en wandelroute waarbij elkaars monumenten op de korrel worden genomen. Het is betrokken met soms felle regen en onweersbuien. Aan zee wordt het in de namiddag droger met maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en zon 20 graden. Ook donderdag en vrijdag is er nog kans op regen. En ook wat frisser dan, vrijdag temperaturen tussen 13 en 17 graden.
1: Follet.
2: Met Michel Follet.

negendraads als ik ben, wens ik je een mooie zondag op dinsdag. Mama, ja, het is maar hoe je de week indeelt. Niets kan je tegenhouden om na maandag zondag in te voeren. Wie bepaalt uiteindelijk de volgorde van de dagen? Daarom prettige zondag. Daniel Boone met een superhit in 1972. Niet zozeer in zijn thuisland Engeland. Wel in Duitsland, goed voor weken nummer 1. En in Japan, weliswaar 4 jaar later. En daar blijft het de best verkochte westerse hitsingle ooit. Kassa Kassa. Want Boone schreef het zelf. Hij overleed in 2023 op 80 jaar. Welkom. Ah ja, groeten ook van Sen de Papa die de techniek doet. En van Barbra Streisand, Simon & Garfunkel, Hans de Boy, de Pebbles en alle anderen die langslopen. Zoals de Bengals, wees gerust. Ik ga niet alle dagen van de week af.

De Bangles, zangeres Susanna Hoffs. Het waren allemaal zangeressen, maar haar hoor je het meest, is al sinds jaar en dag getrouwd met filmregisseur Jay Roach. En dat is de maker van kaskrakers als de Austin Powers films en Meet the Parents. Wie het volgende liedje nooit hoorde, kan denken dat het over een marathonloper gaat. Papi loopt toch niet zo snel? Herman van Keek.

een tearjerker, een smartlap voor mijn part, maar wel een erg goeie, ook een filmisch verhaal. Hè? Peter Koelewijn zat er weer mee achter en die wist altijd wat hij deed. Herman van Keeken in 71. Hij overleed op 2 juni 1995, amper 55 jaar oud. Koelewijn schreef het niet zelf, van origine was het een Brits liedje. Daddy, don't you walk so fast. Daddy, don't you walk so fast. Ik weet niet of je de stem herkent, maar Daddy Don't You Walk So Fast, dus een letterlijke vertaling, werd gezongen door Daniel Boone, de man die daarnet opende met Beautiful Sunday. Zoals gezegd, een tearjerker kan ook goed zijn. Erg goed. Het bewijs. Deze van Jerry Jackson.

0: Jerry Jackson jukebox voer in elk café in Vlaanderen in 1964 en de daaropvolgende jaren. Voor 5 frank kon je iedereen in de kroeg verplichten om er 3 minuten naar te luisteren en erop te slowen. Dat kan je ook op deze van Barbra Streisand. Filmlied dat met de Oscar werd beloond. The Way We Were. En we herdenken de geboortedag van componist Marvin Hamlisch.
1: 100% cinema.

0: Barbara Streisand en Robert Redford in The Way We Were. Romantisch drama dat componist Marvin Hamlisch niet één, maar twee Oscars opleverde in 74. Je hoorde het prachtige liedje uit de film. Zometeen Belgische trots, The Pebbles en let op, het is een verrassende keuze.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Ta-ta-ta-ra. Alles begint met jouw gezondheid.
5: 100% Follet.

The Pebbles. Precies 55 jaar geleden, in onze hitparade, dit gedurfde Down at Kiki, geschreven door Fred Becky. Ze waren toen in een meer experimentele fase en kwamen een beetje in de buurt van Golden Earring en Shocking Blue in Nederland. Heel straf dus. Ik weet niet of je deze nog herinnert. Liedje dat dankzij reclame voor scheermesjes, je hoort die scheermesjes, in Nederland scoorde. Bernie Lyon is de naam. Lightning.

Een van blues doordrenkt lied van een Fransman, Bernie Lyon, die vooral in reggae-muziek zijn sporen verdiende. En ik vind het een heerlijk liedje. Nog altijd. 33 jaar oud is het. The Love of a Woman van Bernie Lyon. Dit stond in 1975, zowel op het soloalbum van Paul Simon als op dat van Art Garfunkel. Een liedje dat ze na 3 jaar stilte weer samen opnamen. Helaas zo goed als vergeten, maar zo mooi. My Little Town, Simon.

Een verrassend uitbundige, rijk georchestreerde finale voor een Simon & Garfunkel liedje My Little Town, goed voor Amerikaanse top 10 in 75. Daarna was het lang wachten tot de reunie in Central Park in 81. Deze één jaar later, 82, van The Maisonettes. Maar geef toe, het zou net zo goed uit een ander decennium kunnen komen.

0: De Maisonettes, helaas, het bleef bij deze toffe hit. De opvolgers hadden ook een zekere charme, maar flopte en toch, ik heb ze klaar liggen voor in het najaar in 100% Volet. Eigenzinnig als ik ben naar 1974 nu.
1: 100% Vlaams.
0: Voor het klokkenspel en bijhorend drama van Willy Sommers. Ja!

Maar het is allemaal nog goed gekomen met Willy. Hij hield er geen inzinking aan over. Bruiloftklok, ik vind zijn tofste single uit de jaren 70. En heeft een lekker jij-jij gehaald. Even in de 60s duikelen, want met de overdaad aan de jaren 70 zou ik dat bijna vergeten. Freddy and the Dreamers.

0: Kort en mondig, Freddy and the Dreamers, amper 2 minuten. DJ's op de radio kwamen in 63 met 20 plaatjes. Echt wel muziek tekort voor 1 uur.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
4: Die desregistratie bedoelt je?
3: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: 100% Follet. Nos

Waar is mijn kameel? Maffe instrumentalen van Jonathan Richman en de Modern Lovers. Egyptian reggae. Het haalde nummer 2 bij ons eind 1977. Jonathan Richman werd op 16 mei in alle stilte 75 jaar en hij maakt nog altijd muziek. Hoe zou het met Hans de Boy zijn? Eén ding is zeker, die verandert nooit.

0: Hans de Boy in de nadagen van zijn grote succes in Nederland met een vrolijke versie van een volkliedje van Rum. Hans is jarig vandaag, waar hij tegenwoordig uithangt. Als jij het weet, dan weet je meer dan ik.
1: 100% ondergewaardeerd.
0: 50 jaar geleden stond een bloedmooie ballade van Nederlandse makelij in de hitparade. Bij ons heel bescheiden, in Nederland was het een behoorlijk groot hit. Maar zowel in Zuid als Noord had dit schaamteloos top 5 moeten halen. Zo mooi, Leonie, wellicht de naam van een van de vrouwen van Hans. Maar deze is exclusief voor Arjan Brass.

1976. Leonie Arjan Brass had een heel aparte klankkleur, die man. Mooi golvend pianospel en een melodie die optimaal werd uitgewerkt. Grote klasse. Helaas, het bleef bij deze ene hit. Brass bracht nog enkele saxofoonplaten uit. Een ander instrument dat hij goed in de vingers had. Hij zong mee op platen van anderen zoals Ramses Shaffy en verdween. Tot het bericht over zijn dood kwam in 2007. Een van die artiesten die nooit de erkenning kreeg die hij verdiende. Herinner deze zomerhit van 81. Dikke hit, zelfs goed voor 4 weken nummer 1. Keith Marshall, Only Crying.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
3: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
4: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
5: Muurprotect.
6: De lichten flitsen.
7: De drums knallen.
8: De gitaren huilen.
7: En de stemmen stralen.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Juni is 70's maand bij Nostalgie Plus.
3: Met jouw feest van de 70's.
2: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
4: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70's Top 1000.
5: Een zeer goedemiddag. Welkom bij Nostalgie Plus. Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. 100% volet. Tot 4 uur heb ik de mooiste muziekjes uitgekozen om die namiddag extra snel laten voorbij te gaan. Straks Bas Keks om mee te beginnen. What can I say? What can I say? Dat er zometeen het nieuws is van 1 uur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Droevig ongeval in Middelkerken. Daar is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje glipte thuis weg nadat haar vader naar het werk was vertrokken. De grootmoeder was op dat moment thuis om op haar te passen. Maar ze merkte dat het meisje plots weg was. Er werd nog een grote zoekactie opgezet. Hulpdiensten vonden het meisje in een beek dichtbij haar thuis. Ze probeerde haar nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het vliegverkeer van en naar België valt straks rond 2 uur volledig stil door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Naar verwachting duurt de onderbreking tot 9 uur vanavond. Aanleiding is het nieuwe digitale controlecentrum in Namen dat de taken van Luik en Charleroi gaat overnemen. De bonden eisen betere begeleidende maatregelen voor het personeel. Vanochtend vroeg zorgde de actie al voor tientallen geschrapte vluchten op de regionale luchthavens en zware vertragingen in Zaventem. Kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep volledig vrijgesproken van misbruik van vertrouwen en diefstal. Dat heeft het Gentse Hof van Beroep beslist. De zaak draaide om een kunstwerk dat Delvoye in 2015 aan Cartoon Nazi verkocht, terwijl een Zwitserse galerij het eerder al aan een Amerikaanse vennootschap beloofd had. De kunstenaar had nooit geld ontvangen van die galerij en is volgens de rechter niet verantwoordelijk voor de fouten van de tussenpersoon. Delvoye reageert opgelucht nu er eindelijk duidelijkheid is. Het is wisselvallig met mogelijk felle regen en onweersbuien. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust, maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en ook iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden.

0: terug naar de zomer van 1967, waar Isaac Hayes tv zit te kijken en ziet dat er gigantische, heftige rasserellen in Detroit zich aan het afspelen zijn. En het inspireert hem tot het schrijven van een song waarin het woord soul geen label is, maar een teken van trots en overlevingskracht. En het werd gezongen door Sam Moore, Dave Prater, Sam & Dave, Soulman. En zometeen bij Nostalgie Plus, Johan Verminne.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Ah, zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend. Ritchie.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: als mijn gitaar me helpt. En dit was Level 42.
1: Vergeten groeven.
0: Met Lessons in Love. Vandaag is het 2 juni, geboortedag van Marvin Hamlisch. De bekende filmcomponist en ook schrijver van muziek. We kenden hem van de film The Sting. The Entertainer, dat instrumentaal stukje, dat is onder andere door hem bewerkt. En Michel draaide vanmiddag ook al een andere compositie van hem. The Way We Were van Barbara Streisand. En ik ga ook voor een compositie van hem dat hij schreef voor de film The Spy Who Loved Me. De James Bond film waar Carly Simon de titelsong mocht van zingen. Vandaag dus de geboortedag van Marvin Hamlisch in 1944. Dit is Nobody Does It Better.

De surf sound van The Beach Boys en I Get Around uit 1964. We warmen op voor onze 70s top 1000. En ik doe dat iedere dag met een liedje uit een super legendarisch album uit de jaren 70. We kennen haar al als tekstschrijver van verschillende grote hits uit de jaren 60. Ik heb het over Carole King en haar album uit 1971 dat we vandaag centraal zetten. Tapestry van Carole King dus. Nostalgie. En de eerste track die ik ga draaien, straks volgen er nog twee, is deze. I Feel the Earth Move.

0: Luisa Fernandez, een lekker niemendalletje uit de jaren 70 en Lay Love on You. Linda Ronstadt straks met een haarbewerking van een superlegendarisch nummer, Blue Bayou. En de piano die gaan we bovenhalen zo meteen met Bruce Hornsby en The Range.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Goeie, wacht ze.
12: Rustig,
11: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
14: Sorry, maar het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
16: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
17: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
18: Amai.
17: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
18: Handig.
19: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
17: Ja, handig inderdaad.
16: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand. In EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
22: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
23: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met
21: Immoscoop, man.
24: Jouw Golden Years.
25: Nostalgie Plus.

Stel je voor, we zitten aan de rand van het water, waar de zon langzaam wegzakt en de herinneringen warmer zijn dan de avondbries. Geschreven door Roy Orbison, die het origineel ook zong, maar misschien zelfs nog beter in de versie van Linda Ronstadt. Dat was Blue Bayou. Billy Jackson, en meer samen zo meteen wat meer uptempo. En My Man is a Sweet Man. Maar nog uptempo is ook deze van Tom Jones.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim. Zalig.
4: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
5: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
6: Met jouw feest van de 70s.
5: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
7: En luister vanaf maandag 15 juni
6: naar de 70s Top 1000.
8: Een zeer goedemiddag. Straks de Beatles, de Fab Four met Lady Madonna. Susie Cutro mag dit uur beginnen. She's in love with you. Your golden. Tijd nu eerst voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het vliegverkeer van en naar België valt rond dit uur volledig stil. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Naar verwachting duurt de onderbreking tot 9 uur vanavond. Aanleiding is het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, dat de taken van Luik en Charleroi gaat overnemen. De bonden eisen betere begeleidende maatregelen voor het personeel. Vanochtend vroeg zorgde de actie al voor tientallen geschrapte vluchten op de regionale luchthavens en zware vertragingen in Zaventem. Bijna een week na het fatale ongeval in Buggenhout heeft een chauffeur van dezelfde busfirma opnieuw de slagbomen genegeerd aan exact dezelfde overweg. Dat blijkt uit een interne mail van het bedrijf Tros Beijaard, waarin de directie haar chauffeurs waarschuwt nadat getuigen de nieuwe overtredingen hadden gemeld. De feiten gebeurden enkele dagen na de crash van 26 mei, waarbij de chauffeur van een schoolbusje, een begeleidster en twee minderjarige leerlingen om het leven kwamen. Het parket onderzoekt de zaak en bekijkt de camerabeelden van de overweg. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Je betaalt voor een liter diesel 4,2 cent meer. De maximumprijs breekt met €2,08 per liter door de grens van de €2. Ook benzine gaat omhoog. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen maximaal €1,87. Dat is een stijging van 1,8 cent. En benzine 98 stijgt naar €1,95 per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de duurdere olieproducten op de internationale markten door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is wisselvallig met mogelijk felle regen en onweersbuien. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust, maximaal rond 19 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden.

ode van Paul McCartney aan alle hardwerkende, alleenstaande moeders wereldwijd. Lady Madonna, de Beatles bij Nostalgie Plus. Met straks een titelsong van een film die in 1980 uitgroeide tot een wereldsucces. Zelfs zo groot succes dat het later ook nog een tv-serie werd. Dat is voor na de Bee Gees, grondleggers, een van de grondleggers van de disco. Jive Talking.

0: Irene Cara, die zelf ook nog een rol speelde in de film als Coco Hernandez. En het groeide later uit nog tot een tv-serie die heel erg succesvol was. Fame van Irene Cara. En straks gaan we naar het album Babylon by Bus. Bob Marley and the Wailers staat klaar met Stir It Up.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: iconische belpoptrack uit 1969, de Wallace Collection.
1: Vergeet de groeven.
0: En Daydream. Vandaag is het 2 juni. En vandaag is het de verjaardag van Tony Hadley. Die viert zijn 66e verjaardag. De man die de geschiedenis inging als de voorman van de band Spandau Ballet. Die eind jaren 70, begin jaren 80 meer begonnen in het New Wave circuit. En later doorgroeide naar een meer commerciële band met echt wel heel grote hits. Denk bijvoorbeeld maar aan True, Only When You Leave, Gold. En deze vergeten groef die ik vandaag nog een keertje wil draaien voor jou uit 1984. Wat een heerlijk nummer is I'll Fly For You.

Make Me Feel Like Dancing. Leo Seren daarvoor de vergeten groef van dit uur. Spandau Ballet met I Fly For You. Tijd voor het album dat ik vandaag in de kijker zet van Carole King. Iedere dag zet ik een album in de kijker. Vandaag 1971 in aanloop van onze 70's Top 1000. Je binnen 2 weken hoort hier bij Nostalgie Plus. Carole King was al een hitmachine voor anderen. Ze schreef onder andere You Make Me Feel Like a Natural Woman and Will You Love Me Tomorrow. En in 1971 bracht ze zelf een iconisch album uit. Dat album heette Tapestry. Won belangrijke prijzen. Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year. En die Song of the Year kreeg ze voor dit liedje hier. You've Got a Friend.

0: Michael Jackson van het album Off the Wall, Don't Stop Till You Get Enough hier bij Nostalgie Plus. Maar straks Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. En zometeen een track van een album uit 1977 van Fleetwood Mac.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
12: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
11: U heeft toch geen binge-probleem?
12: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
11: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Code Yellow!
14: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
15: Honda, the power of dreams.
16: Your golden years.
17: Nostalgie Plus.

Lionel Richie en Dancing on the Ceiling hier bij Nostalgie Plus. Waar ik zo meteen een track ga draaien die een cover is van een liedje van de Isley Brothers. Lulu and the Lovers met Shout. Dat is voor na Bill Withers. Ain't No Sunshine. Nostalgie.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
14: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
15: Met jouw feest van de 70s.
14: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
16: En luister vanaf maandag 15 juni
15: naar de 70s top 1000.
17: Zeer goedemiddag. Een van de hits van de jaren 80 van Fairground and Traction. Die ga ik straks draaien. Na ABBA. Gimme, gimme, gimme.
18: Your golden years. Nostalgie.
17: Maar eerst tijd voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Bijna een week na het fatale ongeval in Buggenhout heeft een chauffeur van dezelfde busfirma opnieuw de slagbomen genegeerd aan exact dezelfde overweg. Dat blijkt uit een interne mail van het bedrijf Tros Beijaard, waarin de directie haar chauffeurs waarschuwt nadat getuigen de nieuwe overtreding hadden gemeld. De feiten gebeurden enkele dagen na de crash van 26 mei, waarbij de chauffeur van een schoolbusje, een begeleidster en 2 minderjarige leerlingen om het leven kwamen. Het parket onderzoekt de zaak en bekijkt de camerabeelden van de overweg. Het vliegverkeer van en naar België ligt sinds 2 uur vanmiddag volledig stil. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Naar verwachting duurt de onderbreking tot 9 uur vanavond. Zo'n 200 vluchten zijn geschrapt. De bonden protesteren tegen het nieuwe digitale controlecentrum in Namen en eisen betere maatregelen voor het personeel. Vanochtend vroeg zorgde de actie al voor tientallen geschrapte vluchten op de regionale luchthavens en zware vertragingen in Zaventem. De 3x3 Basket Belgian Lions zijn het WK in Warschau gestart met een nederlaag. De Belgen verloren hun openingsmatch tegen het hoger gerangschikte Litouwen met 14-21. De Litouwers toonden zich fysiek sterker en efficiënter in de afwerking. De Belgen misten de nodige 2-punters. Over 10 minuten spelen de Lions al hun tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk. Het is wisselvallig met mogelijk felle regen en onweersbuien. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust, maxima rond 19 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden.

sommigen worden ze gezien als een one-hit wonder. Ze hadden nog één klein hitje met Find My Love, Fairground Attraction en Perfect hier bij Nostalgie Plus. Straks naar de 60s met The Godfather of Soul. Na de inzending voor Spanje in 1973 op het Songfestival.

0: James Brown, I feel good, I got you. Straks een vergeten groef van een jarige van vandaag. En Clouseau staat klaar met Anne. En zometeen Fischer Zet al.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijft kalm.
0: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
0: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Zalig.
4: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
5: De lichten flitsen.
6: De drums knallen.
5: De gitaren huilen.
6: En de stemmen stralen. Oh!

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
0: Het beste uit de 60's,
2: 70's
0: en 80's.

0: vergeten groeven.
1: Clouseau was dat met Anne. Tijd nu voor een vergeten groef van een zanger die geboren werd in Engeland en vandaag zijn 83ste verjaardag viert. Het is een klein beetje een one-hit wonder. Graham Bonney is vandaag jarig. In 1966 scoorde hij met deze leuke song. Fijn voor een dinsdagnamiddag om die uit de kast te trekken als vergeten groef. Supergirl.

eraan om opnieuw een hit te zingen. Maar het waren de Bee Gees zelf die hen overtuigden om opnieuw een plaat op te nemen voor een film. Yvonne Elliman voor Saturday Night Fever was dat If I Can't Have You. En nu gaan we voor de laatste keer naar het album Tapestry uit 1971. Het album waarop je Carole King in de vensterbank ziet zitten van haar huisje in Laurel Canyon met haar kat op de voorgrond. Het leverde haar de titel Record of the Year op voor deze song hier uit dat album. It's Too Late.

0: Een variatie op Lucy in the Sky with Diamonds, Judy in Disguise van John Fred en The Playboy Band. Naar Nederland straks in de 70s, Herman Brood en His Wild Romance met Saturday Night. En zometeen zomerse klanken van Madonna.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

Herman Brood, een beetje een enfant terrible uit de Nederlandse rockscene. Wel grote hits, onder andere met deze en zijn band The Wild Romance, Saturday Night. In 1978 besliste Jeff Wayne om nog een keertje War of the Worlds onder handen te nemen voor een hoorspel en een album dat erbij hoorde, een conceptalbum, The Eve of the War, dat is voor na The Temptations.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Ritchie. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
11: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
10: Ja, of twee abonnementen, of...
11: Twee! Dan kan ik mezelf volgen.
12: Of is dat vals spelen?
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Code yellow!
14: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
15: Medi-market.
16: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
17: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
16: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
18: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
19: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Haba ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
20: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
21: Muurprotect.
22: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
23: Met jouw feest van de 70s.
22: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus.
24: Hey. En luister vanaf maandag 15 juni
25: naar de 70s top 1000.
26: Had jij in de 70s ook lange haar? Wel, dan zag je er misschien wel wat uit als de mannen van Cheap Trick. Ik heb I Want You To Want Me zometeen.
27: Your golden years. Nostalgie.
26: Het is 4 uur, nieuws met Simon van Elslander.
28: Goedemiddag. Een van de 3 moordenaars van David Bolvliet is door de rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot 8 maanden cel voor het bezit van kinderporno. De beelden werden op zijn gsm ontdekt tijdens de huiszoeking na de moord in Beveren. Volgens het parket ging het om foto's en video's die bewust waren gedownload. De verdediging pleitte dat de bestanden ongewild via Telegram op het toestel waren beland. Maar de rechter achtte de feiten bewezen. Naast de celstraf krijgt hij een boete van €8.000... bovenop de 15 jaar cel die hij onlangs kreeg op het assiseproces. In het oosten van Berlijn zijn 20 gewonden gevallen toen een tram ontspoorde en tegen een mast botste. 12 slachtoffers, onder wie de trambestuurder, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. 3 van hen zijn er ernstig aan toe. Het ongeval gebeurde in de wijk Hogens-Schönhausen toen het achterste deel van de tram in een bocht van de sporen raakte. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend, maar de rijtuigen raakten zwaar beschadigd. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher treedt toe tot de raad van bestuur van de Pro League. Hij werd vanochtend tijdens de algemene vergadering verkozen als de nieuwe vertegenwoordiger van de tweede klassers. Hij volgt vanaf 1 juli Harm van Veldhoven op, wiens mandaat afloopt, omdat zijn club Lommel SK promoveert naar de Jupiler Pro League. Boucher zal in het bestuur specifiek de belangen van de Challenger Pro League behartigen. Het is wisselvallig met mogelijk felle regen- en onweersbuien. Deze namiddag opklaringen vanaf de kust, maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien tot bij 20 graden liever. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden.
26: De file is maar een kwartier vertraging of meer. Het zijn er vier op de R4, de ring rond Gent richting Zelzaten. Verlies een half uur tussen de Desteldonk en Gent Zeehaven. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Antwerpen-West tot Brogger-Hout. Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En op D34 naar Antwerpen ook een kwartier tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever.
0: Vibrations
1: met Sebastian de Krop.
2: I want you to want me.

Ik ben altijd fan geweest van Annie Lennox, haar unieke stem hier met Eurythmics in Sweet Dreams. Goedemiddag, het is 4:11. Wat heeft het vandaag al lekker goed geregend? En eerlijk, ik vond het helemaal niet erg. Nee, integendeel, het is vandaag het moment om de ramen open te zetten en het binnen eens goed te laten afkoelen. En als de ramen dan toch openstaan, kunnen je buren meegenieten van nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show Laura Klaes van Test Aankoop. We hebben het over onze verzekeringen na het onweer van de voorbije dagen. Wat dekt je verzekering en wat niet? Laura vertelt het straks. In jouw feest van de 70's heb ik het vandaag over eten met de vraag: hoe zag bij jou een feestelijk diner in de 70's eruit? En ik doe je zin krijgen in onze 70's top 1000 met extra veel muziek uit de jaren 70. Zo gaan we nu uitwaaien aan zee, een strandwandeling in het gezelschap van Louis Neefs.

0: Happy Together van de Turtles. En straks een van die soulzangers die mede 70s kleur heeft gegeven met zijn brede glimlach en elegantie. En dat is een beetje zoals in zijn muziek ook. Stevie Wonder, Superstition staat klaar. En ook een van de twee hits die Mr. in de 80s bij ons hadden. De opvolger van Broken Wings, en dat is Carrie.
1: Kissie, kendo, een zomerlang flaneren. Kissie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Zometeen mag je schuilen in de armen van de mannen van Smokey. Het is dinsdag namiddag, iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, de hinder op de luchthavens in ons land. Het vliegverkeer van en naar België ligt sinds 2:00 vanmiddag zo goed als volledig stil na een actie bij luchtverkeersleider Skies. De sociale onrust heeft te maken met onderhandelingen tussen directie en vakbonden over een nieuw digitaal controlecentrum voor de luchthavens van Luik en Charleroi. En daardoor zal er geen volk meer nodig zijn in de controletorens. De actie zou tot 21:00 vanavond duren en de hinder is groot. Brusselse Airport bijvoorbeeld roept op om voorlopig niet naar de luchthaven te komen. Het onweer van de voorbije dagen heeft ook schade veroorzaakt bij de kersenkwekers in ons land. Naar schatting 20% van de oogst is verloren gegaan. Heel wat Limburgse telers zijn getroffen door hagelschade. Want in het weekend viel er daar zware hagel met bollen van 2 tot 3 centimeter diameter. En daar zijn die tere kersen niet tegen bestand. Jammer voor de kwekers en jammer voor ons als consument. Want minder oogst is minder aanbod en het is nogthans zo lekker goede Belgische kersen. En de nieuwe Star Wars film is voorlopig geen succes. Nochtans investeren heel wat filmbedrijven in sequels van bekende classic films. Vaak met hoge bezoekersaantallen. Maar bij de nieuwe Star Wars lukt het niet. Het is de eerste film in de reeks in 7 jaar. Maar de fans zijn er duidelijk niet wild van. In Amerika zien ze dat kleine horrorfilms beduidend meer bezoekers halen dan de nieuwe Star Wars. En het is een beetje een internationaal fenomeen, zeg maar. Een verklaring is er voorlopig niet meteen. Misschien is het een idee om toch zelf ook nog wel eens te gaan naar die nieuwe Star Wars. Ik ben ook nog niet gaan kijken. En als jij het wil, over een paar minuten deel ik opnieuw filmtickets uit met de openingszin. Dus dat is misschien wel jouw kans.

Smoky en lay back in the arms of someone sprong je als kind ook graag met je blote voeten in de plassen. Wel, het zou kunnen vandaag met al die regen. Zometeen een zangeres die liever met blote voeten op het podium stond. Sandy Show. Eerste file is waar verlies je een kwartier of meer. Wel, dat is het geval op de R4, de ring rond Gent, richting Zelzaten. Ter hoogte van Gent Zeehaven, daar verlies je 40 minuten. Op de Antwerpsring richting Nederland, 35 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 25 van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring richting Gent, 20 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Brusselse Buitenring, 20 van Grimbergen tot Zellik. Op de Antwerpsring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. En tenslotte ook een kwartier op de Brusselse Buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem.

0: Eentje waar jij in de 70s misschien ook wel op gedanst hebt. En wie weet, op een lichtgevende dansvloer. Zoals uit Saturday Night Fever. Want die kwamen toen volop op. En Dance Across the Floor van Jimmy Bohorn. En we blijven dansen met het toontje lager zometeen.
1: De openingszin.
0: Eerst quizzen voor 4 filmtickets. Dat doen we hier iedere dag in Good Vibrations. Jij kan ze winnen als je meespeelt. En als je natuurlijk de openingszin van de volgende 70s song herkent. 70s, dat is een belangrijke, want het is jouw feest van de 70s hier bij Nostalgie Plus. De hele maand juni. En dat wil zeggen dat ik alleen met 70s opgaves werk. Dat maakt de zoektocht misschien net een tikkeltje makkelijker. En de kans dat je die filmtickets wint, ja, ook iets groter. Vermoed ik. Weet jij van welke 70s classic dit de openingszin is? Everybody look around, 'cause there's a reason to rejoice, you see. Klinkt me niet zo heel eenvoudig, maar misschien weet jij het wel. De openingszin van vandaag. Everybody look around, 'cause there's a reason to rejoice, you see. Van welke 70s classic is dit de opgave? Ik zeg het, volgens mij niet zo makkelijk. Dus als jij het wel weet, vergroot dat alleen maar de kans dat jij die 4 filmtickets wint. Dus speel vooral mee en stuur het juiste antwoord. De titel en ook de naam van de artiest of groep. Je kan je bericht sturen via de website, dat is nostalgie.plus. Of in een WhatsAppje, dat mag ook, naar 0477 900 800. Dit is de opgave vandaag. Everybody look around, 'cause there's a reason to rejoice, you see. Van welke 70s hit is dit de openingszin? Laat het nu weten.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

0: Die Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elk medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s.

0: Wat een leuke meezinger toch, hè? Van de Doobie Brothers, Listen to the Music.
1: De openingszin.
0: Vandaag met Marie-Denise uit Bilzen. Hoe zult Marie-Denise? Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Seb.
0: Hey, hoe is het daar in Kanten-Limburg? Valt het een beetje mee met het weer bij jullie?
2: Ja, momenteel schijnt het zonnetje, maar we hebben veel regen gehad vandaag.
0: Maar nu wel zon, dat is fijn. Dat is leuk om te horen.
2: Nu wel zon, ja.
0: Na zo'n dag kan dat deugd doen om met een beetje zon af te sluiten, denk ik.
2: Zeker, ja. Zo is het dan.
0: En ik heb misschien nog iets extra, wat het nog extra fijn kan maken. Dat is 4 filmtickets, want jij speelt mee met de openingszin. Vandaag met deze opgave, Marie-Denise. Everybody look around, because there's a reason to rejoice, you see. Van welke song is dit de eerste zin, denk je?
2: Van A Brand New Day, uit The Wizard of Oz.
0: Ja.
2: Van Michael Jackson en Diana Ross.
0: Jawel. Dat is helemaal juist en heel volledig ook. Goed gedaan, inderdaad.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat is 70s muziek natuurlijk, hè. Hoe heb jij de 70s beleefd, Marie-Denise?
2: Veel genoten van de muziek. Mijn echtgenoot leren kennen. En 80 zijn we getrouwd, dus we hebben ondertussen 45 jaar op de teller staan.
0: Ah, mooi, proficiat. Leuk,
2: 47,
0: hè?
2: 45, excuseer.
0: Word je gecorrigeerd in de achtergrond, Marie-Denise?
2: Nee, toch niet. Maar ik had mezelf. Het is al 2026, bijna een half jaar.
0: Dat is waar. Fijn, goed. Kijk, leuke muziek, goed dansbaar ook. En dat is altijd plezant. 4 filmtickets, doe er iets leuk mee, hè.
2: Heel fijn, dankjewel. En bedankt voor de mooie muziek altijd.
0: Met plezier.

0: alleen Marie Denise, maar ook Christel is fan, want ze stuurt via nostalgie.plus. Dit komt uit mijn favoriete film, The Wiz. A Brand New Day van The Wiz Stars met Diana Ross en Michael Jackson.
1: Een discoschijf, net voor vijf.
0: En ik heb nog veel meer dansbare feel-goods met een paar schreeuwtjes en gejuich bovenop. Dat is altijd fijn. Een disco classic over volhouden en vooruitgaan. Straight ahead, er is Kool & the Gang.

0: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
4: Knaldi!
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi. Altijd slim.
5: Zeg, kan ik nu ook zo...
6: Flexijobbers aannemen?
5: Ja.
6: Natuurlijk.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
9: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
8: En helemaal op maat.
9: Zeker, tot in de details.
10: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
11: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
12: Met jouw feest van de 70s.
11: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
13: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
14: Hadden jullie in de 70s al een kleurentelevisie? Wel, de 70s, dat is ook allemaal gezellig samen voor tv. Voor het Eurovisie Songfestival. Ik heb de winnaar uit het jaar 1975. Klinkt een beetje als ABBA. Teach-in, dingedang.
15: Your golden years. Nostalgie plus.
14: 5 uur nieuws met Simon van Elslander.
16: Goedenavond. Een van de drie moordenaars van David Polvliet is door de rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot 8 maanden cel voor het bezit van beelden van seksueel misbruik bij minderjarigen. De beelden werden op zijn gsm ontdekt tijdens de huiszoeking na de moord in Beveren. Volgens het parket ging het om foto's en video's die bewust waren gedownload. Naast de celstraf krijgt hij ook een boete van 8000 euro... bovenop de 15 jaar cel die hij onlangs al kreeg op het Assize-proces. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal verdachte ebola-gevallen in Congo en Oeganda drastisch bijgesteld van 906 naar 116. Na grondige controles bleken veel patiënten aan andere ziekten te lijden of enkel koorts te hebben zonder verdere ebola-symptomen. Het aantal officieel bevestigde besmettingen ligt momenteel op 330. Tot nu toe zijn er 6 patiënten officieel genezen verklaard. En dan nog wielrennen. Anna van der Breggen heeft de 4e etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. De 36-jarige Nederlandse zette de concurrentie op ruim 1 minuut in een pittige klimtijdrit. Van der Breggen is ook de nieuwe leidster in het algemene klassement. Lore de Schepper strandde als eerste Belgische op de 12e plaats. Het is wisselend tot zwaar bewolkt met regen- en onweersbuien. Vanavond klaart het wel tijdelijk op, maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden.
14: Als het regent, dan is het ook altijd een beetje drukker onderweg. Dat merk je ook vanmiddag. De files met 20 minuten vertraging of meer. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 40 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Nederland 35 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de R4 de ring rond Gent richting Zelzaten verlies je een half uur ter hoogte van Gent-Zeehaven. Brusselse buitenring 25 minuten van Vilvoorde tot Jette. Op de binnenring 20 van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 20 minuten bij tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West.
17: Good Vibrations
18: met Sebastian de Krop.

0: Zometeen is het aan Billy Ocean.
1: Jouw feest van de 70s.
0: 5 over 5. Intussen een hele goede middag. Leuk dat je Nostalgie Plus luistert. Zeker deze week en deze maand is het extra speciaal. Want juni is 70s maand bij Nostalgie Plus. We dompelen jou 4 weken lang onder in ja, toch wel een heel mooi decennium. Decennium van de olifantenpijpen en al dat ander moois qua kleding. Daar hadden we het gisteren nog over. Natuurlijk een decennium van veel goede muziek ook. Hè. We gaan de 70s maand afsluiten met de 70s top 1000. Vanaf maandag 15 juni. Luc, die heeft net gestemd, zegt in een berichtje dat het geen evidente is om 3 favorieten te selecteren, maar het is toch gelukt. Doe het zeker ook. Hè. Wie zijn jouw 70s favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en het resultaat hoor je dus in de 70s top 1000 vanaf maandag 15 juni. Nu, ja, die 70s, dat was een heel andere periode dan nu. En ja, ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik ben van 82, dus ik wil zelf de 70s wel wat beter leren kennen en daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Iedere dag werk ik rond een bepaald thema. Gisteren ging het bijvoorbeeld over kleding. Vandaag zou ik het graag over eten hebben. Eten in de 70s met de volgende vraag: wat was een feestelijk diner in de 70s? Als jullie volk hadden thuis, hè, wat werd er op tafel gezet? Wat was een chic diner? Wat werd er gegeten toen? Denk er even over na en stuur het mij in een bericht via Nostalgie Plus, onze website, of via WhatsApp op 0477 900 800. Wat was een feestelijk diner in de 70s? Ik ben er benieuwd naar, dus reageer ook. Nostalgie Plus. Gonna get tough.

Het is het nummer waarmee ze internationaal doorbraken, de Little River Band. And it's a long way there. Dit is jouw feest van de 70s. De komende weken brengen we je graag terug naar de jaren 70. In muziek, maar ook in verhalen en herinneringen. Iedere dag werk ik rond een thema en vandaag is dat: wat was een feestelijk diner in de 70s? Reageer zeker ook. Daniel deed dat alvast. Wij aten stevast koude schotel met tomaat, crevet en cocktailsaus, schrijft ze. Ja, tuurlijk. Dat is een echte klassieker, hè? Marnik uit Gent vertelt: wij deden aan fondue en ook fondue. Dat waren onze 70s. Zeker in de winter was dat een hele populaire. Vooraf aten we blokjes kaas met stukjes ananas uit blik. We hadden thuis zo'n zitkuil met felgekleurde kussens. Mijn papa dronk altijd een sherry. En dan natuurlijk fondue. De dag later kon je de geur van de gebruikte fondue-olie nog in huis ruiken. Fijn. En Sophie uit Brecht zegt van: in de jaren 70 was mijn grootmoeder vaak de gastvrouw. En zij zocht echt voor een retro buffet. Gevulde eitjes, hamrolletjes met asperges, augurk in worstplakjes. En natuurlijk, wat denk je? Fondue. Ja, het is iets dat blijkbaar heel erg typisch die 70s is. Hoe heb jij het beleefd qua eten? Wat was bij jullie een feestelijk diner in de 70s? Ik probeer mij een beeld van te vormen. Dus laat het ook even weten en reageer via onze website nostalgie.plus of in een berichtje via WhatsApp. Dat mag ook altijd.

0: Eloise, dit was Barry Ryan. Spreek jij sinds vandaag vloeiend Italiaans? Ja, het zou kunnen, hè? Dankzij Leen. Want deze voormiddag presenteerde ze Leen gaat vreemd, de Italiaanse top 30. De 30 grootste Italiaanse classics, gekozen door jou als luisteraar. Met op numero uno, Ti amo van Umberto Tozzi. Als je wil kijken welke artiesten nog allemaal die Italiaanse top 30 gehaald hebben en waar jouw favorieten staan, de lijst staat op onze website nostalgie.plus. En morgen is er natuurlijk opnieuw Leen gaat vreemd als rubriek dan in vrouwentongen, waarbij Leen jou laat kiezen tussen twee niet-Engelstalige classics. Maar ik heb straks een zanger van bij ons die wel eens vaker in Leen gaat vreemd opduikt. En dat is Raymond van het Groene Woud met de cha-cha-cha. Eerste Cher, Gypsies, Tramps en Thieves.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback naar

0: Die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
1: Oh. Muurprotec. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be. Muurprotec.
2: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
3: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
4: ja,
3: toch?
4: Absoluut, ja, absoluut.
2: Krijg je een helder gehoor op de economie.
5: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat dat dan?
2: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
6: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
2: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard. Het beste uit de 60s,
7: 70s
2: en 80s.

0: Raymond en de cha-cha-cha.
1: Jouw feest van de 70s.
0: Heel veel berichten over het eten in de 70s. Ik vroeg jou, wat was een feestelijk diner in de jaren 70? Er zijn een paar dingen die terugkeren. De fondue natuurlijk. Christel stuurt, hey, ik was een kind in de jaren 70. Maar herinner me heel goed avondjes met mama en papa's vrienden bij ons thuis. Drank, sigaretten, veel sigaretten. En fondue, njam, zo zot ervan nog dat we elk jaar een 70s fondueavond doen. Met een vintage toestel en fondueborden. Uit de 70s. Kroketjes en gebraad was duidelijk ook een ding, Isabel uit Sint-Niklaas zegt. Mijn ouders maakten die tijd altijd verse kroketten. Die stonden in de kelders waar ik niet kon afblijven, met dan een gebraad en groentekrantje. Ingrid, wij aten kroketten met varkensgebraad en erwtjes en worteltjes. Als voorgerecht een glas met daar dan een garnalencocktail en cocktailsaus. Zeer lekker. Hier vertelt ons trouwmenu in de 70s was kippen en kroketten. Uitgaan eten was alles een steak provençaal, ossetong in Madeira saus en een groot feest als er eens zalm was. Dat waren tijden. Vivian had vooral tomatensoep met balletjes bij een feestelijk diner, gevolgd door, jawel, gebraad met groenten en kroketten. En Luc schrijft, ik herinner mij een koud buffet, perziken uit blik, die gevuld waren met tonijn gemengd met cocktailsaus en versierd met half gekookte eitjes, of halve gekookte ook de eitjes die gevuld waren met een mengeling van het eigeel en mayonaise. En op zondag was er bij ons thuis roastbeef met groentekrans met huisgemaakte aardappelkroketjes. Goh, ik heb er eerlijk gezegd al een beetje honger van gekregen. Zo lekker allemaal. Als je er ook al zin in hebt, onze huischef Timon Michiels stelt de komende dagen bij Leen in Vrouwetongen een aantal 70s gerechten voor om zelf uit te proberen. Morgen eentje dus bij Vrouwetongen tussen 10 en 12. En nu wat 70s muziek met Middle of the Road.

Middle of the Road met Sacramento. Marian Faithfull staat klaar. As Tears Go By. En ook Drew Betts, die met een witte pakjes, weet je nog. Eerste weg op voor de files waarin je 20 minuten verliest of meer. De langste file staat op de R4, de ring rond Gent, ter hoogte van Gent-Zeehaven. Daar komt er een uur bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En nog eens een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring 20 van Grimbergen tot Jette. En op de E34 naar Antwerpen ook 20 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever.

0: Marian Faithfull in Good Vibrations is dinsdag. En dan weet je dat ik er traditioneel Laura van Testaankoop bij haal. Om het over consumentenzaken te hebben. En vandaag gaan we focussen op ja, het onweer. Hè. In het weekend en ook kort voor het weekend hebben we bij momenten stevig weer gehad. Met hagel, bollen en wat is het nog allemaal. Hier en daar was er helaas schade. En de vraag is natuurlijk, hoe zit dat met de verzekeringen na het onweer? Laura, die weet er alles over en praat je straks graag bij. Eerst dus Drew Betts, zoals beloofd, een van een vele 70s hits. You're the Reason Why staat klaar. En ook muziek van Robert Palmer, Johnny en Mary.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd

0: pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Robert Palmer, het was Johnny en Mary. Zometeen gaan we boogieën samen met Earth, Wind and Fire en The Emotions, Boogie Wonderland. Voorbije dagen zijn bepaalde delen van ons land toch flink getroffen door onweer. Veel regen op korte tijd, hagelbollen ook. Waar ik woon zijn we gelukkig bespaard gebleven. Maar dat is niet overal. Ik las berichten over Vlaams-Brabant, Limburg ook. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met de verzekeringen na onweer? Ik vraag het graag aan Laura Klaes van Test Aankoop. Laura, een goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg Laura, hoe was het bij jou eigenlijk? Heb jij schade gehad de voorbije dagen?
1: Ik heb geen schade gehad. Ik woon in Tieltwingen, waar het in de nacht van vrijdag op zaterdag wel ineens heel hard geregend heeft. Uh-huh. 's Ochtends vroeg was dat. Ik heb het live mijn terras even onder water zien staan.
0: Oei,
1: Maar erger dan dat is het niet geworden. Dus gewoon een poeltje water tijdelijk.
0: Ja. Goed, verzekeringen na onweer. Hoe moeten we het aanpakken? Laten we misschien beginnen bij je huis. Wat moet je doen als je schade hebt aan je huis, Laura?
1: Ja, daarvoor geldt je woningverzekering. Het overgrote deel van de mensen heeft dat wel. En wat je dan vooral moet doen, dat is foto's maken. In beste geval heb je dat zelfs al gedaan. De zwaarste schade, die was er in de nacht van zaterdag op zondag. Dus zondagochtend meteen eigenlijk al. Gooi ook niet meteen zaken weg die kapot zijn. Zelfs als je foto's hebt, want misschien wil een expert dat later zelf nog bekijken.
0: Als bewijs.
1: Je mag uiteraard wel al dringende herstellingen doen als er echt een gat zit in je veranda of je serre bijvoorbeeld, mag je dat wel al wat herstellen. En dan moet je de verzekeraar contacteren. En ook dat dus best zo snel mogelijk. Trouwens, als je huurt, dan moet je de verhuurder op de hoogte brengen, want het is diens woonverzekering die moet tussenkomen.
0: Okay.
1: Als je in de tussentijd al wat wil opruimen of kuisen, hou dan ook goed kosten daarvan bij, want die kosten worden ook gedekt. En dan als je echt heel hoge schade schat te hebben, vanaf 10.000 euro ongeveer, dan contacteer je ook best een eigen expert en die zal jou dan ook helpen met een claim in te dienen. Trouwens, in je woonverzekering zit er ook een tussenkomst voor een expert bij, dus een deel van dienstlonen gaat ook worden terugbetaald. En zo leg je dus een heel dossier aan met foto's, met bewijzen van wat alles waard is.
0: Ja.
1: En krijg je dan in het beste geval dat allemaal terugbetaald.
0: Ja, heel wat papierenwerk dus. Nu, met je auto is dat ongeveer hetzelfde verhaal, neem ik aan, maar dan bij je autoverzekeraar.
1: Ja, inderdaad. Ook daar foto's trekken, dossiertje aanleggen. Met dat verschil wel dat niet alle autoverzekeringen schade na een storm gaan dekken. De gewone BA-verzekering, dat is die verplichte, dus het
0: burgerlijke
1: minimum
0: aansprakelijkheid,
1: dat je moet hebben om, burgerlijke aansprakelijkheid. Het minimum dat je moet hebben om met een voertuig de weg op te mogen, dekt dat niet.
0: Ja.
1: Een Omnium dekt schade na een storm wel. Een mini-Omnium ook. Enkel glasbreukverzekeraar, dat hangt er een beetje vanaf. Dat is eigenlijk nog niet zo helemaal duidelijk, dus hoor je best eens een keer bij de verzekeraar zelf.
0: Ja, stel dat je auto in een garage stond, dekt je woningverzekering dan misschien wel, of niet?
1: Ja, dat kan. Als dat in de woningverzekering zo staat, als je dat hebt laten opnemen, dat heet dan een dekking voor gestalde voertuigen. Die dekt de schade aan auto's, brommers, caravans, boten die in je garage of de carport staan. Of zelfs eigenlijk in de buurt van je huis is dan voldoende. Dus gewoon op de straat in de buurt van je huis. Dan is dat ook onder je woningverzekering, maar dus wel enkel met die aparte dekking voor gestalde voertuigen.
0: Ja, ik las Laura de laatste dagen ook wel berichten over zonnepanelen die beschadigd zijn, serres, zwembaden. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, dat valt normaal gezien ook allemaal onder de woningverzekering. Tenminste, als het vastzit aan de grond of aan je huis. Dus zonnepanelen op je dak zijn gedekt. Een zwembad dat vastzit in je tuin is gedekt. Maar losse zonnepanelen, een klein zwembadje, zo'n plastic zwembadje dat je hebt opgezet, is in principe niet gedekt, tenzij je ook daar een speciale tuindekking voor hebt genomen.
0: Hoe bestaat dat?
1: Maar het moet... Dat bestaat, dat kan. Als je een heel grote tuin hebt waar heel veel meubelen bijvoorbeeld staan. Maar als die losstaan en je hebt niet die speciale dekking, dan is dat niet gedekt.
0: Ja, er is ook zoiets als een erkenning als natuurramp. Hoe zit dat en hoe werkt dat?
1: Ja, zo'n erkenning als Natura, die volgt meestal door het gewest, is dat in dit geval. Dus Vlaanderen zal dat nu vooral zijn. In Brussel leek het nog wel mee te vallen dit weekend. In principe hoeft dit niet als Natura erkend te worden vooraleer de verzekeraar tussenkomt. Ja. Maar zo'n erkenning als Natura kan wel van belang zijn voor als je niet verzekerd was. Hè. Bijvoorbeeld, je had niet zo'n Omnium verzekering voor je auto. In dat geval kan je aankloppen bij het Rampenfonds van Vlaanderen. Of in Brussel heet dat het Algemene Rampenfonds. Ook als je geen woningverzekering had, kan je aankloppen bij het Rampenfonds. Maar niet iedereen kan dat doen. Enkel als je recht had op het leefloon. Want anders zegt men, ja, je had geen woningverzekering, dan moet je natuurlijk ook niet komen klagen in het geval dat, dat zo'n storm weer zich voordoet.
0: Ja, veel mogelijkheden inderdaad. Het is de hoop dat niet te veel mensen er moeten gebruik van maken, dat de schade al bij al meevalt, maar het is vooral ook goed om te weten. Laura, dankjewel voor jouw uitleg en tot volgende week.
1: Graag gedaan. Ja, tot volgende week, dan ben ik er weer. Bye.

Was jij het type dat in de 70s graag de dansvloer onveilig maakte om zonder enige gêne je beste danspasjes te demonstreren? Dan heb je volgens mij ook ooit gedanst op Boogie Wonderland. Het is er toch alvast het perfecte nummer voor. Ik speelde het Earth, Wind and Fire met die Emotions. En dan nu, ja, een beetje romantiek, alhoewel het niet altijd even mooi is, het nummer qua verhaal. George Michael, dit is Careless Whisper.

0: Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
7: Met jouw feest van de 70s.
6: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
8: En luister vanaf maandag 15 juni
6: naar de 70s top 1000.
9: En laat ons met de zomer in aantocht even terugdenken aan de bekendste zomerromance uit de 70s. Die van Danny en Sandy in Grease met Summer Nights. Ik heb John Travolta en Olivia Newton-John zometeen. Your golden years, nostalgie plus. 6 uur nieuws met Simon van Elslander.
10: Goedenavond. Al de hele namiddag ligt het vliegverkeer in ons land stil. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Sinds 2 uur zijn op Brussels Airport 140 vluchten geschrapt. Een 60 latere vluchten vertrekt vanavond met vertraging. Ook in Charleroi en op de regionale luchthavens ligt het verkeer stil. Luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair en Brussels Airlines spreken van tienduizenden getroffen reizigers. De verkeersleiders staken uit onvrede over de verhuis naar een digitaal controlecentrum in Namen. In de Oekraïnse grensregio Kharkiv moeten ruim 7000 burgers, onder wie ook 1700 kinderen, verplicht evacueren. De lokale gouverneur breidt de evacuatiezone in 7 plaatsen uit, wegens de aanhoudende Russische aanvallen en de vrees voor een nieuwe opmars. Afgelopen nacht werd de regio nog bestookt met 15 drones en 2 raketten. Over heel Oekraïne eisten de nachtelijke bombardementen 18 levens en ook 100 mensen raakten gewond. En rond dit uur starten de Rode Duivels aan een voorlaatste WK-test tegen Kroatië. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor een erg experimenteel elftal tegen Kroatië. Hij gooit zijn tactische systeem om en kiest voor een defensie, met onder meer Amadou Onana en de jonge Ngoy. In de aanval het duo Charles de Ketelare en Jeremy Doku, met uiteraard kapitein Kevin De Bruyne op het middenveld. Bij de Kroaten verschijnt oud-gediende Luka Modric gewoon aan de aftrap. Wisselend tot zwaar bewolkt met regen- en onweersbuien. Vanavond klaart het wel tijdelijk op, maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden.
9: Dankjewel Simon. De files met 20 minuten vertraging of meer op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitenring 25 van Grimbergen tot Jette. Op de R4 de ring rond Gent richting Zelzaten ook 25 minuten extra ter hoogte van Gent-Zeehaven. Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen 20 van Melstede tot Sint-Anna-Linkeroever. E17 naar Antwerpen ook 20 van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 minuten tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid.
11: Good Vibrations
6: met Sebastian de Krop.

De Bee Gees met You Win Again, the 70s. Dat is toch een top decennium als je het over het Songfestival hebt. Zometeen nog eentje. Isar Cohen Abanibi. Ik las vandaag een artikel in het Nieuwsblad over de zomer op tv. Het wordt er weer eentje met sport, WK voetbal en de Ronde van Frankrijk. Maar vooral een zomer met veel herhalingen. En dat merk je nu eigenlijk ook al. Het is moeilijk om iedere dag nog met een nieuwe kijktip op de proppen te komen. En dan grijp ik graag alles terug naar een goede classic film. Dus als jij nog niet weet wat kijken vanavond, misschien kan je dan wel kiezen voor Schindler's List op VTM 3. Een blockbuster van Steven Spielberg uit 1993. Hij had toen al een heel parcours als regisseur afgelegd, met onder andere Jaws, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park en dan in 93 dus ook Schindler's List, het waargebeurde verhaal van Oskar Schindler, een flamboyante Duitse zakenman en lid van de nazi-partij die tijdens de Tweede Wereldoorlog een potten- en pannenfabriek in Krakau in Polen bezit. Film grotendeels in zwart-wit gedraaid en ja, dat versterkt natuurlijk ook het hele verhaal en de sfeer rond Oskar Schindler, die de Joden in eerste instantie als goedkope werkkrachten gebruikt. Maar wanneer hij de gruwelijke vervolgingen ziet, zoals de deportaties naar Auschwitz, komt zijn geweten wakker en gebruikt hij zijn fabriek als vluchtplaats, waardoor hij uiteindelijk toch zo'n 1100, 1200 Joden van de dood wist te redden. Schindler's List won 7 Oscars, onder andere beste film en beste regisseur. Met Steven Spielberg uiteraard. Een aanrader vanavond op VTM3 om 9:05. Schindler's List.

0: Louis Armstrong, naar het schijnt, kreeg hij die typische schorre stem van hem na een verkoudheid toen hij op een stoomschip moest optreden. En ja, die bleef maar hangen en zo werd zijn stem een beetje anders dan, ja, dan het oorspronkelijk was. Maar wij horen, wij gaan niet klagen, want het is ja, een unieke stem toch. Hè? What a Wonderful World van Louis Armstrong. Straks een hitje dat je zeker nog kan kennen van Tien om te zien destijds. Het is van Isabelle A. Eerst Roxy Music en Love is the Drug.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle Dinsdag bij Pizza Hut.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Zometeen Isabelle A. Blank of zwart?
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: En ik ga jou ook opnieuw aan het werk zetten. Jij mag muziek kiezen. Muziek die ik straks over een kwartiertje ongeveer ga draaien hier in de show. Jij bepaalt wat er gespeeld wordt. Dat is altijd leuk om te zien wat de luisteraar graag heeft. Dus op die manier zet ik graag de radio even open en laat ik de keuze aan jou. We doen dat iedere dag met een letter. Een letter die niet ik kies, maar wel het grote Nostalgie Plus muziekrad. En we gaan eens kijken wat het vandaag wordt.
1: De letter E.
0: De letter E. Goed, wat wil jij horen? Welke zanger, zangeres of groep, opgelette naam, moet dus beginnen met de letter E? Dat mag 70's zijn natuurlijk, want we zitten volop in jouw feest van de 70's hier bij Nostalgie Plus. Maar dat hoeft niet, het mag evengoed ook 60's of 80's zijn. Denk even na welke artiest of groep met de E als eerste letter in de naam wil jij horen. Er zijn er wel een paar, denk ik hoor. Ik denk spontaan aan Elvis Presley bijvoorbeeld. Hè. Dat is de eerste waar ik moet aan denken. Maar Alan Foley is ook met een E, of de Everly Brothers. Er is wel meer mogelijk, denk ik. Wat nog? Denk even na en stuur het door. Wie wil jij horen? Welke artiest of groep met een E? Reageer via nostalgie.plus of WhatsApp op 0477 900 800. Hey.

De Soul Liefhebbers hadden dit singeltje in de 70s misschien wel in een platenkast liggen. Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. Zometeen Phil Collins. Against All Odds staat klaar. Eerste weg op voor de files met een kwartier vertraging of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 35 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. Nog eens 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West op die Antwerpse ring richting Nederland. Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En op de E17 naar Antwerpen ook een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West.

0: van Rosenbaum en Swimming into Deep Water. Het is 7:10 geworden. Hoog tijd om eens te gaan kijken welke muziek jullie straks willen horen. Het Nostalgie Plus muziekrad staat stil bij de letter E. En dus mag jij als luisteraar muziek voorstellen, artiesten of groepen waarvan de naam begint met de E. En ja, ik had het zelf al een beetje voorspeld. Elvis Presley komt dan al vlug in de gedachte. Jamie en Marina kiezen voor hem, net als Fons uit Buggenhout. Hij schrijft: ik had een onkel die in de 70s en 80s wel eens als Elvis-imitator optrad. Ook op familiefeestjes haalde hij zijn Elvis-pasjes en stem keer op keer boven Heartbreak Hotel straks. En de artiest waren Christel en ook Veronique uit Liedekerke aandachten. En dat is Elton John, Your Song heb je ook te goed.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

0: 15 juni naar de 70s Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Scoor op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand. In EasyLease voor particulieren met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
9: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Oei, wacht hè.
12: Rustig,
11: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, ja, zeker dat.
14: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Elton John met Your Thing en Elvis Presley kreeg je ook al
1: het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Twee keer de letter E alweer veel binnengekomen. Ik ga er heel vlug eens door fietsen, want zoveel tijd heb ik niet meer. Wat is zoal binnengekomen met de letter E? Ik zie dat, even kijken. Theo aan Enya denkt, Chris aan Emerson, Lake en Palmer. Lute aan Ella Fitzgerald, Exile mag het zijn voor Aniek. Michiel Den denkt aan Edith Piaf, Louisa aan The Easy Beat, Earth, Wind & Fire. Zie ik ook binnenkomen voor Nadine. Voor Luc mag het Evelyn Thomas zijn, of Earth and Fire. Een andere Luc uit Kortrijk denkt dan weer aan Eddie Wally. The Eagles voor Crystal. Wat nog? Vlug even kijken. Edith Piaf ook voor Willy. En Jan heeft ook iets ingezonden. Jan, een goede avond.
2: Ja, goeie avond.
0: Vertel eens de E.
2: Ik heb ELO gekozen, Electric Light Orchestra, met de single waar ik de groep mee ontdekt heb. En ik was meteen helemaal weg van die groep. Ik ben altijd aan gebleven. Ik heb ze ook een keer gezien in Bord Nationaal.
0: Ja.
2: Ik vond het heel, heel goed. Dus het is een zeker goede herinnering, nostalgisch voor mij. Zeker wel.
0: Oké, dat is het nummer Living Thing. Wat maakte dat voor jou zo bijzonder?
2: Ja, ik was heel jong nog en het leven, het is mooi en ik was iemand die wel misschien, dat het is mooi dat je kunt blijven leven en dat het niet wordt tot gaan. Dus het sterven is eigenlijk het ergste, dus maar Living Thing is fantastisch.
0: Jawel, mooie keuze. Geniet ervan. Dankjewel Jan.
2: Oké, dankjewel. Ja, dag.

0: Electric Light Orchestra met Living Things. Zometeen is Anne met jouw verhaal, Anne.
1: ASAP aanwerkt terwijl het lampje brandt.
0: Ja, wel, ik was even in paniek dat ik jou niet ging horen. Goed, fijn. Anne, we hebben het over de hele week al over de 70s natuurlijk. En jouw feest van de 70s. Ik had het al over feestelijk eten, feestelijk dineren in de 70s. Hoe was dat bij jullie thuis eigenlijk?
1: Wel, ik herinner me vooral dat mijn ouders nogal eens een feestje gaven. En wat ik dan heel leuk vond als kind, was dan 's ochtends, terwijl iedereen nog lag te slapen, naar die tafel toe te gaan en alle chocolaatjes en al het lekkers wat nog over was van de vorige avond, van dat te gaan opsnoepen. Dat vond ik heerlijk. Maar dat is niet echt een feesttafel, maar wel een feestelijke herinnering.
0: Ja, jij gaat er verder op, hè, op dat eten in de 70s.
1: Ja, niet zozeer op het eten, maar wel de verhalen erachter. En aan welke tafel zou jij graag nog een keer opnieuw aanschuiven?
0: Ja, oké. Okay, voilà. Reageer zeker ook via Nostalgie.plus of via WhatsApp. En anders zometeen op de radio na Bugsfeest en The Land of Make-Believe.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Van de pizza
1: bij Pizza Hut.
2: Sst, luister.
3: Summer deals.
2: Hoor je het ook?
3: Summer deals.
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
9: Zalig.
10: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's, dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
11: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
12: Met jouw feest van de 70s.
11: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
13: En luister vanaf maandag 15 juni
12: naar de 70s top 1000.
14: Taart bij de boma, koude schotels, aspikschotels en fondue met nieuwjaar. Hoe waren jouw 70s? Jouw verhaal, welkom. Your golden. Eerst met Simon aan tafel voor het nieuws van 7.
15: Goedenavond. Er is een akkoord bereikt bij luchtverkeersleider Skies. De staking loopt vanavond om 9 uur af. Het vliegverkeer in ons land lag sinds 2 uur vanmiddag grotendeels plat. Alleen al op Brussels Airport en Charleroi werden ruim 200 vluchten geschrapt, waardoor de reis van tienduizenden passagiers in de war werd gestuurd. Na crisisoverleg hebben de directie en de vakbonden nu een deal over de verhuis naar het digitale controlecentrum in Namen. De hinder voor de luchtvaart blijft waarschijnlijk nog de hele avond voelbaar. In Neer-Oeteren bij Maaseik is deze namiddag een 58-jarige fietser om het leven gekomen bij een ongeval met een tractor. De 17-jarige tractorbestuurder reed na de aanrijding eerst door, maar keerde later zelf naar de plek van het ongeval terug. De politie heeft de tiener gearresteerd. Een verhoor moet duidelijk maken waarom hij vluchtte. Het ongeval gebeurde rond 3 uur op de Kinrooiersteenweg, toen de tractor met mesttank in dezelfde richting reed als de fietser. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. De Rode Duivels leidden bij de rust met 0-1 in hun voorlaatste oefeninterland tegen Kroatië. In een evenwichtige eerste helft bracht Yuri Tielemans de Belgen vlak voor de rust op voorsprong. Na een knappe actie van Jeremy Doku en een assist van Maxime de Kuyper legde Tielemans de bal goed weg. Bondscoach Rudy Garcia koos vanavond voor een erg experimenteel elftal met een driemans verdediging. Vanavond en vannacht klaart het tijdelijk op, maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 20 graden. Ook de rest van de week kans op regen en iets frisser. Vrijdag temperaturen rond 15 graden.
14: Dankjewel Simon, we klinken zo dadelijk met Neil Diamond. Eerst nog even file rijden op de Antwerpse ring, de A12 richting Stabroek. 23 minuten tussen Waaslandhaven Noord en Kanaaldok. En op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten aanschuiven van Antwerpen West tot Borgerhout. Ergens anders is dat niet langer dan een kwartier. Jouw verhaal.

schuimwijn koud. Goed zo, want we tafelen ook tussen nu en 9 uur. Seb, vroeg je daarnet al naar je meest feestelijke 70s gerechten. En ik ben benieuwd naar jouw verhaal daarbij. Aan welke feesttafel zou jij nog 1 keer willen aanschuiven? Welke 70s feesttafel? En wat maakte dat moment zo bijzonder? Was het het eten, de sfeer, de mensen of misschien wel de classics die er geserveerd werden? Met je laptop, je tablet of gewoon je mobiel naar nostalgie.plus of WhatsApp 04 77 900 800. Ik wacht hier op jou.

Tot over zijn oren Lionel Richie bij de Commodores in 78. Schuift hij door naar onze 70s top 1000? Dat kies jij met één stem via nostalgie.plus. Vanavond jouw meest gedenkwaardige feesttafels en Lilian roept ons aan de feestdis bij haar ouders. Daar zou ik nog één keer willen aanschuiven voor niks bijzonders eigenlijk. Een koude schotel, gevulde eitjes en perziken met tonijn meestal. Maar mijn moeder zette altijd alles op tafel alsof de koning kwam eten. En op de achtergrond dan ABBA. Mama was een grote fan, papa zogezegd niet, maar hij zong wel alles mee. Nostalgie.

0: It only takes a minute. Hup, in 1 of 2 minuutjes is het gepiept. 1 of 2 minuutjes van je tijd. En Tony kent jouw favoriete sportclassics. Run to You van Bryan Adams. We Are the Champions van Queen. The Runner van 3 Degrees, ik zeg maar wat. We krijgen een weekend vol voetbal, tennis en Formule 1. Reden genoeg om je vrijdagochtend op te laden met classics rond het thema sport. De stembus wacht op nostalgie.plus. En hier nostalgie naar een feestelijk live moment na een heerlijk zoete met Tim Harden.
1: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
2: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk?
1: Ah, die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
2: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
1: Ah, ja?
2: En daardoor veel minder potten verf, hè?
1: Ah, bon.
2: Ja.
1: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Jouw 70s feest, het zal wel duidelijk zijn nu met Status Quo. Roll over, lay down. Seb vroeg daar straks naar je 70s feesttafel. Ik naar jouw verhaal daarachter. En Christel schreef, en ik herkende meteen heel wat in wat daar neergepend of neergetypt stond. Goedenavond, Christel.
1: Goedenavond, Anne.
0: Ik las bij jou fondue, vleesfondue dan, hè? Fondue ja. Bourguignon ja. Heet dat dan, hè? En Louis de Funès. Ja. Ook voor mij heel ja. herkenbaar. Hoe zat dat bij jou? Hoe zit dat? Wat is het verband?
1: Wel, mijn papa was alleen, maar mijn ouders waren gescheiden. En meestal was zo dat eten maken niet echt ja, top. Maar ik weet dat hij voor oudejaar en kerstavond echt de moeite deed om een fonduplatje te bestellen in een beenhouwerij.
0: Ja.
1: En dat was dat eerst fonduen en dan was dat achteraf stevast een Louis de Funès film die altijd wel ergens op een tv-zender speelde. En ja, ik denk dan altijd met veel plezier en nostalgie aan terug.
0: Ja, hilarisch hè, met die non ook altijd, van die zuster.
1: Ja,
0: die zuster.
1: La Grande Vadrouille.
0: Ja, La Grande Vadrouille. Ja, waar hij een dirigent speelt in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Heel zenuwachtige man wel, hè?
1: Ja. Waarschijnlijk een van de redenen waarom dat hij al redelijk vroeg gestorven is aan een hartattack. Dat verwondert mij niet echt. Want fijn dat hij een dag ook zo was.
0: Ja, kwam ook heel natuurlijk over. Je wilde iets zeggen over Beauville?
1: Ja, die speelde ook mee. Ja. Ook dat, ja, die twee samen, dat is magnifiek.
0: Zout en peper. Toch?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, zeker.
0: Ja, dat is wel iets wat erg veranderd is, vind ik, bij die oudjaarsavondmomenten. De televisieprogrammatie die daarbij hoort. Ik mis dat een beetje.
1: Ja, ik kijk geen tv niet meer. Al lang niet meer. Dus ik kan me daar niet over uitspreken. Maar het is wel van een reden dat ik geen tv niet meer kijk. Ja. Ik kan er mee niet meer in vinden. Nee. Ik heb een hele kast vol dvd's van de jaren 60 en 70. En daar houd ik me eigenlijk mee bezig als documentaires.
0: Ja.
1: En Louis de Funès dat dan natuurlijk.
0: En dan ben je zo weer, zit je zo weer aan de feestjes met je papa.
1: Ja. Die is jammer genoeg gestorven in 2012. Maar kan ik zo'n avond nog een keer over doen? Zou ik er direct voor tekenen.
0: Ja, misschien is terug zo organiseren, precies zoals het was.
1: Wel, in januari hebben ze in de Kinepolis de classic film La Grande Vadrouille op het grote scherm getoond. En ik heb mijn broer getrakteerd en we zijn samen gaan kijken.
0: Oh, fantastisch. En herinneringen opgehaald.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Samen met mijn broer, ja.
0: Heerlijk. Fijn om ons mee terug te nemen naar dat moment, Christel. Want ook voor mij heel memorabel en ik denk niet voor mij alleen.
1: Ja.
0: Zeg, heb je al gestemd op onze top 1000?
1: Ik heb al twee keer geprobeerd te stemmen vandaag en ik raak er nog niet uit. Ik ga straks nog een keer een poging wagen.
0: Oké.
1: Ik heb zoveel favorieten, ik vind het zo moeilijk.
0: Laat me geef een seintje wat er precies misloopt of wat er niet lukt. Dan los ik het graag.
1: Nee, het is omdat ik niet kan kiezen.
0: Oké. Ja. Gewoon op de knop drukken, denk ik.
1: Ja, kan ik kiezen.
0: Misschien kan ik je dit uur nog ergens mee inspireren. Ik zie hier Bill Withers staan bijvoorbeeld. Die komt er zo dadelijk aan. Luister dan maar en kijken of je nog ideeën kunt bedenken.
1: Wel, ik denk dat op 1 Billy Paul Only the Strong Survive zal zijn. Want dat was mijn levenslied.
0: Ja.
1: Only the Strong Survive, dat is mijn
0: levenslied. Dan heb je er al eentje.
1: Voilà.
0: Ja. Christel, dank je wel voor je bijdrage en veel luisterplezier.
1: Dank je wel.
0: Groetjes. Joe. Nostalgie Plus.

0: Maar de zon blijft erbij op Nostalgie Plus. Met iets als dit. Bill Withers en Lovely Day. Feesttafels en jouw herinneringen daaraan. Of jouw verhalen daarachter. Ik weet nog, tot mijn 18e ongeveer gingen wij op zondag naar de Bomma voor koud belegde broodjes en taart, in omgekeerde volgorde meestal. Met koffie en fruitsap, en dat hield de familie gewoon samen, neven, nichten, lieve van neven en nichten. Herken je dat? Nostalgie.plus of 0477-900-800. En van mij een onvergetelijke Vlaamse classic zo dadelijk. En 3 minuten vrolijkheid met Billy Joel.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

een fijne stem heeft die man toch, hè? Wim de Kranen en natuurlijk ook Della Bossiers. Mensen van 18 uit 1975. Kan er misschien ook wel bij in onze top 1000 binnenkort. Een kanttekening van Patrick bij de persoon van Louis de Funès. Volgens hem helemaal niet zo'n zenuwachtig type als op pellicule. In het echt een rustige man met een enorme rozentuin waar hij elke morgen in te vinden was, schrijft hij. En feesten in de 70's, dat deed Patrick altijd wel. Als de familie van Brussel kwam, die van Frankrijk, alle genegenheden waren goed om te feesten. En altijd lekker tafelen, uitgebreid met apéro, voorgerecht, hoofdgerecht, tussendoortje en dessert en dan nog een poescafé. Kortom, feest. Amai Patrick, zelfs van het beeld alleen moet ik even bekomen. Hopelijk morgen geen kaas.

niks meer aan toe te voegen. You Can't Hurry Love, Diana Ross en The Supremes. Freddy uit de pannen zou graag nog eens aanschuiven bij de mossels op zondag, zoals hij dat schrijft, bij zijn grootouders. Met aangedampte ramen, friet in grote kommen en regelmatige lachsalvo's. Mosselen met friet smaakt voor mij nog altijd als thuis. Freddy, ik mag hopen dat je je hier helemaal thuis voelt bij dit 70s feest. We onderstrepen met Cat Stevens, Supertramp en Buggles na 8 uur. En hier, jawel, 83 lentes jong, pas een nieuwe plaat uit. Ongelooflijk, hè? Paul McCartney en zijn Wings, let him in.

Feestelijk eten was het thema daar straks bij Seb. Fondue, koude schotel, gevulde eieren, perziken met tonijn. Ik kijk met jou nog dieper in de potten. Graag jouw verhaal achter die 70s feesttafel. Waar en met wie zou jij nog één keer willen eten? Grootouders, ouders, buren, vrienden en vooral ook wat maakte dat ene moment zo bijzonder smakelijk of memorabel? Deel kan heel simpel via WhatsApp naar 0477 900 800 of oldschool via onze website nostalgie.plus. Zo meteen terug naar het jaar waarin ik 10 werd en Kenny.

Wiskunde heeft nog nooit zo lekker geklonken. Supertramp en The Logical Song. Ik krijg echt wel zin in oudejaarsavond. Ik zie hier weer al een fondue voorbij komen. Dankzij Mark. Al bij ons was fondue het feestgerecht van de 70s. Iedereen rond die pot. Veel te lang wachten op je stukje vlees en ondertussen lachen met wie zijn vorkje kwijt was. Het eten was eigenlijk bijzaak, zo herkenbaar Mark. En ook altijd een natte dweil in de buurt bij ons thuis. Voor mocht het toch misgaan met dat vuurtje, nooit gebeurd gelukkig.

0: Feest- en feesttafelherinneringen. Onze volgende die had, of tenminste toch één ervan, Mick Fleetwood, had op Maui een restaurant. Daar was het altijd feest. Fleetwood's on Front Street. Op het menu stond blijkbaar iets als Biddy's Chicken, naar het recept van zijn moeder Biddy. Maar we laten hem hier klinken met hetgeen waar we het best voor kennen bij Fleetwood Mac, Little Lies.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ja, wat is dat toch met die 70s classics en die 70s sfeer en alles rond de 70s? Onverslijdbaar noemt Benny het, de classics uit de jaren 70. Een hele goede avond, Benny.
1: Ja, goedenavond, Anne. Alles goed?
0: Ja, met mij schitterend. Hoe is het met jou?
1: Alle omstandigheden in acht genomen, prima.
0: Ja, dus goed. Laten we het...
1: Goed.
0: Goed, ja.
1: Ja.
0: Oké. Zeg, Benny, je zei daarnet tegen me dat de classics en de muziek uit de 70s voor jou toch wel er bovenuit steekt.
1: Dat heeft op de eerste plaats natuurlijk te maken met met de leeftijd. Ik ben in de 70s, exact in het midden van de 70s, 20 geworden. Dus
0: ja.
1: Dat betekent de laatste tienerjaren en de eerste twintigerjaren.
0: Ja.
1: Die vallen in dat decennium en gemaakt eigenlijk een beetje van alles mee. Gemaakt nog de late apenjaren of de eerste apenjaren en de late apenjaren mee. En de jonge twintigerjaren. Het sausje dat daar vanuit de muziek overheen gegoten wordt. Ja. En je blijft dat opstapelen. En ik weet niet hoe dat met andere mensen hun geheugen is. Maar ik blijf dat daar. Dat is daar ingepompt. En dat gaat daar werkelijk niet meer uit. Tegenwoordig vergeet ik namen. Plaatsen nog niet. En gezichten ook niet. En muziek ook niet. Maar ik heb mezelf wijsgemaakt dat mens geheugen. Voor geluid, dat het oudste geheugen is, genetisch gezien, en dat daardoor dat allemaal bewaard blijft in het geheugen van de mens.
0: Ja. Heb jij zo...
1: En daardoor, en dan natuurlijk een rits aan herinneringen, te lang om op te noemen. We hebben het daar bij gelegenheid al eens over gehad.
0: Ja, inderdaad.
1: De herinneringen. Ja, eigenlijk is het één rollercoaster, want ik zie uit naar die volgende weken. Ik kijk er naar uit.
0: Ja, het zijn er vier, hè?
1: Vier?
0: Ja, het is te zeggen, jouw feest van de 70's zijn vier weken, hè? Het zijn er vier.
1: Ja. En maar ik bedoel dus...
0: De top 1000.
1: Als ik dat allemaal ga voorgeschoteld krijgen, ik ga dat proberen te verorberen, maar ik zal regelmatig een keer moeten de benen gaan strekken en eens even gaan afkoelen, denk ik. Want,
0: maar dat doe je op de muziek, hè?
1: Ja, op de muziek. Ik moet wat opletten dat ik geen botten breek of zo.
0: Oké, ja, voorzichtig. Altijd met mate, hè? Zo zie je dat toch
1: altijd met mate. Ja. Nu, ik had het ook nog over feesten.
0: Heb je zo één feesttafel of één feestmoment waar je terug in zou willen stappen?
1: Voor onze familie, we zitten begin jaren 70. Mijn jongste broer, liever gezegd, ondertussen wel al meer dan 20 jaar helaas overleden, had een vriendin ontmoet in Leuven. Zaten op Kotta, alle twee. En ze zijn begin van de 70er jaren getrouwd. Maar zij woonden in de Antwerpse Kempen. Wij woonden in Zuid-Limburg. En de familie werd vanuit Zuid-Limburg met de bus naar de Antwerpse Kempen gebracht om dat trouwfeest te vieren.
0: Oh, wauw. Ja,
1: die mensen naar daar krijgen, dat was een huzarenstuk, maar met de bus was dat zo gepiept. En dat die familie kwamen dus daar samen. Wat mij dan in het begin wel opviel, de Zuid-Kempenaren, voor een deel ook mensen afkomstig uit de streek van het Pajottenland, als ik mij niet vergis. En de Zuid-Limburgers hadden moeite met mekaars dialect of mekaars taal te verstaan. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Dat was een vrij unieke ervaring dat ik tot dan toe nog niet had meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik ook nog niet had meegemaakt, dat was een aantal jaren later, dat een oom van mij die op 1 september 1966 weduwnaar was geworden, omdat zijn echtgenoot 27 jaar oud aan borstkanker stierf.

0: Dus als moeder van twee kleine kinderen.
1: Ja.
0: Die hertrouwden en ik mocht bij die gelegenheid de muziek spelen. Juist, ik had er...
1: Als DJ?
0: Ja, DJ is veel gezegd. Ik kon de plaat met de juiste kant naar boven leggen en de naald aan de juiste plaats van de kant. En de juiste kant van de plaat leggen.
1: Ja.
0: Dat zijn ook van die dingen die ik mij herinner. Verder zijn er nog trouwfeesten die dat ik wel zou willen overdoen. En ik dacht er net aan, trouwfeesten, dat was toch eigenlijk ook iets van de jaren 70, omdat ik vorige zaterdag nog op een trouwfeest geweest ben van een jonge dame die dat is getrouwd. En ik ben daarvan een aangetrouwde onkel. Ik was een van de ouderen op dat feest en dat voelde heel raar aan, want ik ben eigenlijk mijn hele leven lang in alle mogelijke omstandigheden de jongste geweest en daar was ik plotseling
1: de oudste. Oudste.
0: Ja, of ongeveer de oudste toch.
1: We blijven herinneringen ophalen, Benny. Nog een hele maand met de 70's erbij. En voor jou ook jouw favoriet, als ik het goed begrepen heb, The Carpenters en Yesterday Once More, zo dadelijk.
0: Zonder de minste twijfel, als de mensen goed luisteren naar de tekst en ze houden van de 70's, dan zullen ze denken, daar wordt exact bezongen wat wij graag horen uit de 70's. Die song brengt, of gaat hem over het terugbrengen van de muziek van toen, van gisteren, naar vandaag. Ja. En de zangeres werd er helemaal happy van.
1: Ja.
0: Ik ook, en velen met mij hoop ik.
1: Okay. Dat gaan we nu allemaal happy worden. Dankjewel Benny, om zo fijn te delen en geniet er nog van, hè.
0: Dat gaat gebeuren met handvolle dik, zoals dat wij in het dialect zeggen.
1: Okay. Groetjes.
2: Jouw verhaal.
0: Prima, goeie
2: Nostalgie avond. Plus.

Examentijd. Iedereen met studerende kinderen of kleinkinderen zal het geweten hebben. Bij Nostalgie Plus storten wij ons ondertussen op de 70s met een feestje dat een maand lang mag duren. En jouw verhalen daarbij. Dag Anne, schrijft Lucien. Ik zou nog één keer willen aanschuiven aan de tafel waar ik mijn man heb leren kennen. Dat was op een familiefeest in 78. En ja, er was fondue alweer. En hij liet zogezegd per ongeluk telkens zijn stukje vlees in mijn sauspotje vallen. Ik vond hem eerst nogal onhandig, maar tegen het dessert zaten we samen te lachen boven een coupe Brésilienne. 2 jaar later getrouwd. Dus ja, liefde gaat soms echt door de maag.

0: Benny, je werd gehoord. Of hoe classics kunnen verbinden. Jamie schrijft, hey Anne, ik ben een jaar of 15 jonger dan die man van daarnet, Benny dus. Maar een van mijn allereerste herinneringen van muziek uit de 70's zijn The Carpenters. Met Sweet Sweet Smile kan ik van voor naar achter meezingen. Zo vaak werd dat singeltje opgelegd thuis. Zalige herinneringen dankzij Benny. En wie weet komt mijn Carpenters liedje ook nog aan bod de komende dagen. Wel, stemmen maar Jamie en vieren doen we zo met de Jackson 5.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

Ricondé lees ik hier. Bomma maakte de lekkerste rijstpap. En voor Josiane waren de jaren 70 kaasblokjes met ananas op prikkertjes. Dat stond bij elk familiefeest op tafel alsof het haute cuisine was. Mijn nicht en ik maakten daar dan torentjes mee. Net zo lang tot we de grote mensen konden ergeren. En daarna klonken stevast Ike en Tina en veranderde de living in een dansvloer. Een stukje van de helft hier.

dankjewel voor jullie feestelijke eetverhalen. Als je wil, kun je al je ticketje naar morgen kopen. Morgen wil Seb graag je meest bijzondere feestplekken kennen en ik pols naar jouw meest memorabele feestherinneringen. Een avond om nooit meer te vergeten, zoiets. Jouw verhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Wij vieren de 70s met misschien wel de grootste meezinger van ABBA na 9 uur. En breken dan nu het brood.